0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: Omroep Vendraai.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Vendraai is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Hoi! Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
8: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
7: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
8: Duur?
7: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
9: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook. Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: De Red Hot Chili Peppers en Californication.
1: Het is zaterdag, het is 23 mei. En ik moet zeggen, het is alweer een lang weekend. Tenminste, voor 90% van de mensen.
0: Ja, maar dan is het voorlopig ook wel afgelopen met de tussentijdse dagen.
1: Zoals ik het altijd noem, is dit de laatste gratis vrije dag.
0: Ja. Nou ja, is dat echt gratis, ja? Ja,
1: voor ons, ja, ik weet voor niet. De, ja, wat ik zeg, voor 90% of misschien voor 80% van de mensen is het een gratis vrije dag, omdat je die krijgt van de baas.
0: Ja,
1: van de staat eigenlijk.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon nog aan het werk zijn.
1: Ja, in de zorg, in de horeca, in de winkel.
0: De hulpdiensten uiteraard. Dus niet iedereen is vrij. Die mogen dat hopelijk dan op een ander moment ook gratis inhalen.
1: Sorry als we jouw branche vergeten. Laat het vooral even weten. Omroep Venray.nl en klik dan op die groene button.
0: Die vandaag veel op een WhatsApp-logo lijkt trouwens.
1: Die bedoel ik, ja.
0: Nee, dat is zeker zo. Wij zijn trouwens ook zelf aan de gang, zeg maar.
1: Ja.
0: Al is het zaterdag. En voor ons is dat gewoon een werkdag. Nou, werk twee uur.
1: Ja, werk twee uur. Hebben ze weer verdiend voor vandaag. Hè? Zo werkt dat.
0: Ja, heb je salarisverhoging gehad trouwens?
1: Van hier niet.
0: Heb je wel je functioneringsgesprek gehad al?
1: Nee, ook nog niet.
0: Oh?
1: Nee.
0: Oh?
1: Dus, ja, weet je wat het is? Geen bericht is goed bericht, toch?
0: Van de week ben je toch...
1: Ja, dat was een medewerkersoverleg.
0: Oh, dat is geen...
1: Ja, 40 man zo'n beetje binnen. Dus het was de drukke bedoeling en bloedheet.
0: Ja, maar kijk, het was toen al druk en ik was er nog niet eens bij.
1: Ja, dat is waar. En het was bloedheet ook.
0: Geloof ik, ja. Nou goed, als je lekker met z'n allen op elkaar staat. Was het interessant?
1: Ja, heel interessant. Ja.
0: Ja.

0: was het afgelopen woensdag inderdaad. Ja, hier in de studio van Omroep Venra. Dus mocht je hier zijn en denken, wat was het druk? Ja, dat was het te doen.
1: Ik was er niet bij. Zijn er notulen gemaakt of kan ik het ergens teruglezen? Of wil je me even bijpraten?
0: Ik doe je wel even bijpraten.
1: Oh nee, dat is heel fijn. Oh,
2: ik was het vergeten.
0: Oh, was je vergeten? Oh.
1: Zo stom.
0: Kan ook gebeuren, toch?
1: Ik zat lekker op de bank niks te doen en denk ik, vergeet iets. Er was iets vandaag. Ik weet het niet meer, dus ik naar mijn kalender lopen. Stond in mijn digitale agenda. Ja, vergeten.

0: Gelukkig hoeven we binnenkort nog geen goodbye te zeggen. We zijn net begonnen met het programma namelijk. Rondé, hard to say goodbye. Wat een fijne plaat is dat. En zeker op deze zaterdagochtend 23 mei. Dat hebben we inderdaad al gezegd.
1: En het is tropische temperaturen.
0: Het is toch zo fijn dat we weer fijne temperaturen hebben om heerlijk weer naar buiten te gaan. Gisteren was ook al zo'n dag. En ik betrapte erop dat ik toch stiekem even op het tuinstel ging zitten.
1: Ja?
0: Gewoon op de normale manier. Op de bank. En dan even genieten onder je overkapping. Naar de zonnestralen, naar de vogeltjes in de tuin. Die lekker aan het pieren zoeken waren. En dat is gewoon mooi om te kijken.
1: Ja, het was heerlijk. En ik moet zeggen, ik heb gisteren tot een uurtje of 12 buiten gezeten onder het afdak.
0: We hebben wel een klein probleempje bij ons op tuinset.
1: Ja?
0: En ik weet er eigenlijk geen raar meer mee. In de winter hebben we de kussens altijd binnen liggen.
1: Ja.
0: Beter voor de kussens. Nou, als goud een klein beetje beter is, leggen we ze buiten toe.
1: Ja, zodat ze ook, ja. Dat is ook beter voor...
0: dat is beter, hè?
1: Voor de, hoe heet dat? Levensduur.
0: De levensduur, inderdaad. Maar...

0: Daar lag de kat onder.
1: Ah,
0: oké. Dus ik heb het eigenlijk nog makkelijker gemaakt voor de kat. En nu weet ik dus niet meer wat ik moet doen. Ik kan wel zeggen, poes, dat mag niet. Ik weet niet van welke buurman of buurman de vrouw die is. Maar ja, een poes gaat nou eenmaal gewoon, of een kat gaat nou eenmaal gewoon zwerven. Zorgt dan ervoor dat we geen muizen hebben, zeg ik dan van de andere kant, heel eerlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ik heb dan eigenlijk liever niet dat op de kussen gaan liggen. En nou weet ik dus niet wat ik moet doen.
1: Ah, ik heb wel een idee.
0: Ja, op een diervriendelijke manier, Mark.
1: Dan heb ik geen idee.
0: Ik bedoel, die haan van vanmorgen heeft het ook wel niet overleefd.
1: Nee, dat is waar.
0: Ik heb zoiets van, nou ja, goed, en dat was ook de laatste kogel, dus dat gaat niet doen. Want dat wilde je zeggen, zeker, of niet?
1: Nee, nee, laat maar.
0: Nee, je wilde dat zeggen, of niet?
1: Nee.
0: Ik
1: weet mijn tong wel even.
0: Komt hier nou de echte Mark naar voren toe?
1: Nee, helemaal niet.
0: Jullie hebben natuurlijk geen katten in de tuin.
1: Nee.
0: Nee, eerst wel en nu niet meer.
1: Ja.
0: Oh, een hond.
1: Een hond nemen. Oh, dan heb je geen kat in huis.
0: Is dat de tip?
1: Dat is de tip.
0: Oh, ik dacht aan veel vreselijker dingen die je wou zeggen.
1: Nee, hoor, gewoon een hond.
0: Een hond. Ja, dan gaat de kat lopen.
1: Ja.
0: Ik ben denken erover na. Dankjewel, Mark. Nou, dat doet mijn dag weer helemaal vreugde dat ik daar een oplossing voor ga hebben. Moet het natuurlijk geen vriendje en vriendinnetje geworden, die hond en die kat, hè?
1: Dan krijg je dat weer.
0: Ja. Zodat ik hier op de radio gaan we eens huilen. Met Miss Montreal, eerst de Doobie Brothers, Long Train Running.

0: Children van Robert Miles en gezongen door... Inderdaad.
1: Niemand. Het weekend weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Niemand, er wordt niet ingezongen in plaat, dus het is gewoon een instrumentaaltje. Goedemorgen, Lei.
2: Hele goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Freek.
0: Goedemorgen.
3: Lei, we hadden het er net even aan ons voorgesprekje over. Ik zei het is tropisch en toen werd ik meteen op mijn vingers getikt. Nee, dat is het nog niet.
2: Nee, dat is het ook nog niet.
3: Het voelt zo wel.
2: Ja, maar wat het voelt, dat noemen we dan de gevoelstemperatuur.
3: Ja, oké. Okay, ja.
2: Maar ja, die kan van persoon tot persoon toch wel duidelijk verschillen. Kijk, als we nou naar buiten kijken, dan hebben we een temperatuur die ze op dit moment zo rond die 17 graden schommelen. Daar komt vanmiddag wel wat bij natuurlijk, want het is zonnig, het is droog, er staat een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En dat betekent dat uiteindelijk de temperaturen vandaag behoorlijk gaan oplopen. Ik verwacht uiteindelijk dat we vanmiddag, op het einde van de middag, een maximum temperatuur gaan krijgen van zo'n 29 tot lokaal 30 graden. 30 graden, dat noemen we tropisch en 29 is zomers. Wat verder opvalt is wel dat de aangevoerde lucht enigszins vochtig is. En dat betekent dat het ook drukkend warm kan aanvoelen, met name in het tweede deel van de middag. En de zonkracht, die is ook hoog. Die heeft een UV-index van rond de 6. Zeker zo als je vanaf het middaguur tot pakweg 3-4 uur vanmiddag. Ja, dan kun je eigenlijk in no time verbranden. Dus dat betekent goed insmeren. Nou goed, als die tropische temperaturen, of we die nou wel of niet halen, dat maakt dan zich niet zoveel uit, want het is gewoon warm. En in de nacht naar zondag toe, Pinksterzondag toe, dan is het helder, bij weinig wind, daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden als minimum. En dan morgen overdag, zondag, eerste Pinksterdag, het ziet er best fraai uit. Er zijn flinke zonnige perioden, er zijn ook wat hoge sluierwolken of wat stapelwolken, het blijft wel de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een noordelijke richting, noord-noordoost om precies te zijn. En het wordt opnieuw enigszins drukkend. Voor maximaal zo'n 29 graden en opnieuw een hoge UV-index. Dus verbranden doe je vrij snel. Kijken we dan naar Pinkstermaandag, ook dan een prachtige dag. Veel zon, het blijft droog. Een graad of 29 als maximum. En er staat bij dit alles een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En dan de dinsdag. Dinsdag lijkt wel toch de hoogste temperatuur van de komende week te worden. Het is dan droog, zonnig, de wind is zwak. Af en toe matig van kracht uit de noordoostelijke richting. En we halen dan een maximum temperatuur van zo'n 32 graden. En ik denk dat dat eerlijk gezegd een beetje te veel zal zijn voor velen. Ook dan lijkt het aanvankelijk wel drukkend warm te zijn. Maar als we kijken naar de nacht van dinsdag op woensdag, dan is het helder. De wind die krimpt terug naar noordelijke richting aanvoer. Want de lucht wordt geleidelijk aan iets droger. En dat betekent dat de temperatuur ook lager zal uitvallen in de nacht naar woensdag toe. Zo rond de 9 graden als minimum temperatuur. En woensdag overdag, dan moeten we wel een stapje terug doen. Dan halen we een maximum temperatuur van een graad of 3, 24. Er zijn dan zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Kijken we dan in het tweede deel van de week, naar de donderdag en de vrijdag, dan lijken die temperaturen weer een klein beetje in de lift te komen richting de 25 graden. Zowel op donderdag als op vrijdag zouden we die 25 graden moeten kunnen halen bij een zwakke, af en toe matige wind uit een noordelijke richting.
0: Lekker. Ja, zeker. Dat is even goed nieuws mogen vertellen.
2: Wie van zon en warmte houdt, die zit de komende week goed.
3: Ik heb dat liever als regen en kou. Dit.
2: Ja, weet je, het rare van het verhaal is als je eergisteren kijkt, die donderdag. Ja, dat was niet echt bijzonder. Het was wel droog. Temperatuur zo rond de 21 graden. Terwijl de week daarvoor op Hemelvaartsdag, toen haalden we eigenlijk amper de 12 graden en de hele dag regen. Dus in een week tijd kan het weer compleet omslaan.
0: Ja, dat is dan. Je probeert een beetje van voorspelling te kunnen maken voor jezelf. Van ik wil dan iets gaan doen en dan hoop ik op mooi weer. Maar eigenlijk is dat bijna niet te doen. Enige tip die ik kan geven, luister gewoon om hoe ver rij naar, naar Leid. Dan heb je hier plaatselijke weer voorspelling.
2: Ja, heel goed, heel goed.
0: Ja.
2: Goed.
0: Moest met de asperges?
2: Ja, met de asperges. Nou, het valt een beetje tegen. En dan wil ik eigenlijk, ik wil niet zeggen dat de asperges tegenval, want die smaakt natuurlijk uitermate goed. Nee, maar de productie van de asperges, die blijft een beetje achter. En dat heeft te maken met dat koude weer wat we gehad hebben. Eigenlijk moet je dat hele seizoen even bekijken. En als je dan kijkt dat we een warm voorjaar hadden, een droog voorjaar. De asperge kwam vrij vroeg op gang, eerder dan normaal. Toen kregen we in die week van Hemelvaart, daarvoor kregen we zelfs nog te maken met vorst aan de grond. Koud weer, met regen. En toen viel die productie van de asperges als het ware stil. En daar hebben ze nu nog steeds last van, ondanks dat warme weer. Want asperges komt eigenlijk in zo'n soort, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort vlucht.
0: In een soort vlucht?
2: Ja, in een soort vlucht, net zoals bij champignons. Dus je krijgt bij bepaalde temperaturen komt de asperges met een soort vlucht, komt die opzetten. En dan, als het dan kouder wordt, nou, dan zakt die weer in elkaar.
0: Oh,
2: dan,
0: zo. Ja, ja.
2: Zo'n vlucht, ja, ja.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, dus nog een aantal weken te gaan, hè, met de asperges.
2: Ja, we zeker nog tot 24 juni, jongens. En ja, morgen en overmorgen is het natuurlijk Pinksteren. En dan is dat is bij uitstek de gelegenheid om asperges te gaan eten ergens. En ja, die hebben jullie natuurlijk in Venray ook meer dan voldoende, hè?
0: Ik heb ze niet geteld, laat ik het zo zeggen. Maar
2: nee,
0: ga er even.
2: Nee, maar laten we zeggen, de familie Jeuken die heeft. Die zitten. Die hebben natuurlijk prachtige. Die hebben asperges en aardbeien. Prachtige combinaties.
0: Ja, we zitten. Ik word net gebeld door de reclamecodecommissie dat we even moeten uitkijken wat we nu zeggen.
2: Maar, goed. Ja, maar ik zeg niet dat we daar naartoe moeten gaan.
0: Oh nee, dat is waar. Dat is waar.
3: Het is 23 mei 2026. Je zei het al, Pinksterweekend. Heb je nog een spreuk die daarbij hoort?
2: Nou, niet bij de 23e, wel bij de 25e. Dat is de heilige Sint Urbanus.
3: En daarom is dat van Urbanus, onze uit de Belg?
0: Een bakje vol met stro.
2: Nou, nee, maar die hadden ze toen ook niet daar.
0: Oh, nee.
2: Nee, jongens, dit is van een Urbanus. En ik weet bij God niet waar dat die goede man geboren is, maar niet in België. Daar geloof ik niks van. Maar het weer wat ze daarbij, of de spreuk, die gaat als volgt. Het weder begint nu te wezen schone, met de zonne warm al aan die tronen. Met andere woorden, rond deze tijd van het jaar, dan klimt de zon als het ware op de troon. Mm-hmm. Het weer wordt mooi. En ja, de zon, die moeten we gewoon, daar moeten we gewoon van genieten. Want een andere spreuk zegt, zonnestralen in Urbanus tijd zijn van goede kwaliteit.
0: Kijk eens aan, wat een wijsheden, wat klinkt dat mooi. Dankjewel, Leij. Dankjewel voor alles, voor deze wetenswaardigheden. En ik wens jou een heel fijn lang weekend en graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Leij, tot volgende week.
0: Hoi, hoi.
2: Tot volgende week, Mark. Freek,
0: hoi, hoi. Nou, onze Leij, altijd vrolijk, hè, 's morgens vroeg. Urbanus, ik zat even te denken, bakje voor mijn stro kunnen we natuurlijk niet draaien, maar... Urbanus, heel veel mensen kennen Urbanus helemaal niet.
3: Een Vlaamse cabaretier, toch?
0: Ja. En zanger.
3: Nou ja, zanger. Hij maakt liedjes.
0: Hij maakt liedjes.
3: Ja.
0: Dit is een plaatje van hem. De aarde. Ik ga hem denk ik niet helemaal volhouden om die helemaal te draaien. Maar een stukje kan zeker wel even ter educatie.
4: De aarde is een grote boom met planten en met beestjes vol. En ze draait al heel lang in het rond.
0: Nou, genoeg toch, hè?
5: Ja, genoeg.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. Je hoort het hier bij Omroep Venray. Het is 9:15.
1: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Venrayse radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Kosten nog moeite is gespaard voor morgen in het

opgave, oftewel het antwoord. Soms wel cryptisch, soms ook niet. En dan mag jij doorgeven als jij weet waar wij het over hebben. De opgave die luidt... Melk de witte motor. Melk de witte motor. Ja, en dan doelen wij niet op wat er op school altijd werd bedacht. Zeg maar het schenken van melk op school in de jaren 50. Daar doelen we niet op. Het is redelijk cryptisch. Makkelijk cryptisch te noemen. Melk de witte motor is de opgave voor deze week. En de wie, wat, waar, als jij het weet, omroepverrijd.nl. Rechtsboven heb je een groene button, daar kun je op drukken. En dan maak jij kans, als jij het goed hebt, op een eervolle vermelding van je laatste 3 cijfers van je telefoonnummer. En wie wil dat nou niet, hè, die eervolle vermelding? Velen zijn je al voorgegaan. En compleet AVG-proof hierbij. Sta op met Mark en Freek.

0: Oh, lekkere plaat dit, hoor. Dat vind ik, dat blijf ik vinden. Bruno Mars en I Just Might. En zeker als je dan deze temperatuur hebt. Heerlijk.
1: Opgave voor de Wie Wat Waar. Het spelletje waar we mee bezig zijn. We hebben nog 20 minuten om te reageren. Of jij in dit geval. Opgave luidt. Melken de witte motor. Heeft niks te maken met wat schoolmelk. Dat zeggen we er in ieder geval even bij. De muziek van de Human League. Don't You Want Me.

0: lekker zo'n jaren 80 knijter, hoor je hier.
1: Ik hoor net dat ik niet mee moet gaan zingen. Dat...
0: Nee, doe maar niet.
1: Opgave voor deze week in de Wie Wat Waar. We zijn bezig met dat spelletje. We kunnen nog net even noemen wat de opgave is. En de opgave die luidt...
0: Melk de witte motor.
1: Als jij het weet, ga naar de site omroepvrijheid.nl. Druk rechtsboven op die groene button die vandaag veel op een WhatsApp over logo lijkt.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Yo, de muziek van Michael Bublé en Haven't Met You Yet hier op Omroep Venraai.
1: Je luistert naast op met Mark en Freek op deze zaterdagmorgen zoals je van ons gewend bent. En de opgave voor deze week in Wie Wat Waar. Mocht je het gemist hebben, melk de witte motor.
0: Mocht jij weten waar dat wij het over hebben, mag je dat doorappen. Dat kan via onze website, dat is omroepvendraai.nl. En klik dan op die groene button die verdacht veel op dat WhatsApp-logo lijkt. En het komt hier binnen.
1: Enkele weken geleden, misschien wel maanden geleden, had ik deze plaat ook in de playlist staan. Jack bij me staan. En ik zei, dit is Sade. En hij zegt van, dat is niet waar, Freek. Sade.

0: Wat vind ik, flessenpost?
1: Ja, flessenpost, ja.
0: En ze zenden daarin een SOS-hulp de police en message in a bottle hier op Omroep Venray.
1: Wat ook in een bottle zit, misschien is melk.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ik wilde even een liedje maken.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Venray's radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: Nee, tegenwoordig zit het in een pak, dat klopt.
0: We hebben wel een richtje binnen, maar verkeerd.
1: En we hebben wel wat...
0: Ja, we hebben wat binnengekregen. Melk, de Witte Motor, Joris, 3 Sprinter.
1: Nee, dat is niet waar we het over hadden. Maar wij hadden het dan wel over in de Wie Wat Waar. Als wij dus zeiden Melk, de Witte Motor. We zeiden al terecht dat het niks te maken had met het schoolmelk van vroeger. Voor de mensen die het nog kennen. En er waren hele campagnes omheen. Nee, we hadden het dan wel over op iets wat komen gaat. Namelijk over de vraag, kan een melkveebedrijf fungeren als lokale energiecentrale voor het hele dorp? Nou, dat weet ik niet. Dat kun je allemaal gaan beleven op 28 mei. Want dan opent boerderij De Boterpot in Merselo haar deur om te laten zien dat dit geen toekomstmuziek is.
0: Oké.
1: Okay. Maar Primetime had het de afgelopen weken geleden al ook al een interview met hen. Hè? Ja. Dat is dan weer wat waar voor deze week in de show.
0: Het hele bericht terug te lezen op onze website. Dat is omroepvendraai.nl.

0: Je hoort muziek van Charlie Puth en Beat Up Your... Nee, Beat Yourself Up.
1: Beat Yourself Up, ja.
0: Het is... Fijn, de misstelsel, jongen. Het is, ik heb mijn zoontje bij, die maakt een beetje herrie. Het is zaterdagmorgen, het is zomerse temperaturen. En ik zei, we gaan een zomerse plaat draaien.
1: Ja, je zei, ik ga een zomerse plaat draaien. Ik zeg, oké, en die ga ik uitkiezen. Zeg ik, zeg maar, jij hebt straks ook al de oh ja, oh nee, oh jee die je mag uitkiezen. Dus wat een kleine wrijving tussen ons twee. Maar dat is niet uitgelopen tot, tot gewelddadigheden of zo.
0: En, toen zei ik, weet je wat, dan doe ik gewoon twee zomerse platen.
1: Twee zomerse platen.
0: Is dat niet goed?
1: En, gewoon omdat het kan.
0: En gisteren was ik Bernie aan het luisteren. En toen zei
1: Oh, ik ook, ja.
0: En Bernie

0: Oh, het is stil.
1: Ik was aan het luisteren naar de vogeltjes hier buiten.
0: Ja, ik,
1: fijn met die zon.
0: Ik was een doorstart aan het maken.
1: Je was een doorstart, wat is dit nou weer?
0: Ja.
1: Ja, Mario is aan bellen.
0: Het gaat allemaal goed. Maar Bernie is binnen.
1: Bernie is binnen. Ja, ja. Jij denkt Bernie neemt het vanzelf over. Maar ik zeg, als je hem geen koffie geeft, dan doet hij helemaal niks.
0: Bernie.
1: Dus ik heb even koffie gehaald. Oh.
0: Ja, dus hij kan aan de gang.
1: Ja.
2: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
3: Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe agenda voor deze zaterdag. Wat is er allemaal te beleven hier in Venray en ook op Pinksteren? Tijdens het Pinksterweekend draait en knippert het weer volop op de kermis in Gijsteren. Op het terrein aan de Voortweg staan verschillende attracties en spelletjes klaar voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer in de autoscooter stappen, eendjes vissen of een geluk proberen bij de schietsalon en grijpkranen. Ook liefhebbers van snoep en suikerspin komen aan hun trekken. Het kermisterrein zal vandaag geopend worden, vanmiddag beter gezegd, en blijft het hele weekend tot diep in de nacht geopend. Gijsterenplein aan de Voortweg. En dat is dus van 4 uur vanmiddag tot 1 uur 's nachts. En dat geldt ook voor zondag, maandag en dinsdag. Dan is er ook van alles te beleven rondom de kermis. De dorpsbarbecue begint vanmiddag om 4 uur. Volgt 's avonds muziek van DJ Wax en Empty Field vanaf 8 uur. Zondag fanfares, blaasmuziek en feestacts vanaf 11 uur de ochtend voor sfeer in de feesttent. Maar later op de avond DJ Lox en Rick Feest. Vanaf 19:30 in de avond is dat. En maandagmiddag, tweede Pinksterdag, begint om 2 uur 's middags het beachvolleybaltoernooi als afsluiter van het kermisweekend. Bij Trefpunt Gijsteren, rondom het gebouw van Trefpunt Gijsteren aan de Dorpstraat 16 vindt dat plaats. Daar kun je terecht. De rock en coverband Dax Allowed speelt vanavond bij cafézaal De Gouden Leeuw in het centrum van de stad. Dax Allowed is een band uit de regio Kuik en bestaat al meer dan 35 jaar. Ze spelen bekende rock, pop en blues nummers van onder andere ZZ Top, Deep Purple en Golden Earring. En het café ligt aan de Henseniusstraat 13 in Venray en het begint vanavond om 8 uur. En morgen is het weer tijd voor het jaarlijkse stratentoernooi van SV Leunen. Op sportpark het Klaverblad in Leunen strijden teams uit Leunen, Veulen en Heide tegen elkaar om de titel. En overdag worden er allerlei voetbalwedstrijden en spellen gespeeld. Dat begint om 10 uur zondagochtend en 's avonds is er een feest met muziek en gezelligheid. En het vindt allemaal plaats aan de Meester de Haanstraat 20A in Leunen. En dat duurt zondag van 10 uur 's morgens tot middernacht. Als je van wandelen houdt, moet je straks zeker luisteren. Rond 11:30, dan vertel ik iets meer over een wandeling. En dat gaat over stropers. Ja, want dat hoor je straks om 11:30. Nu gaan we terug naar Sta op met Mark en Freek.

0: James Bay Audio.
1: Is dat familie van?
0: Van?
1: Ali.
0: Oh, Ali. Ja. Het is hier altijd een fijne zaterdagmorgen. Het is Sta op met Mark en Freek op 23 mei. Een extra lang Pinksterweekend voor 90% van de mensen. Of misschien 80%, want er zijn altijd mensen die wel moeten werken.
2: Ja.
0: Wat zeg je, Geert?
2: Ja, Geert bijvoorbeeld, die moet ook altijd werken. Dus,
3: Pinksterweekend.
0: Ja, het is wel voor iedereen Pinksterweekend, maar het is niet voor iedereen het vrije Pinksterweekend.
3: Ja, maar dat zei ik niet.
0: Nee, oké.
2: Okay. Nee, dat is wel wat we bedoelen.
0: Dat is wel wat we bedoelen.
2: Ja, soms zijn er dingen die we niet zeggen, maar wel bedoelen, dat weet je toch?
0: Het is niet voor iedereen een vrije Pinksterweekend. Maar wel voor iedereen Pinksterweekend.
2: Iemand die wel wakker is geworden, dat is Geert. Goedemorgen, Geert.
3: Goedemorgen.
2: Je bent er weer helemaal klaar voor, hè?
3: Ja,
2: jouw fiets werd net bijna gejat, zag ik.
3: Ja, ik zag net ook iemand.
2: Ja, maar goed, kwam alweer goed. En we gaan een nieuwe plaat draaien die al, ja, trouwens paar weken al uit is. En ik moet zeggen, ik hou er wel van deze combinatie. Het is Madonna, jazeker, je hoort het goed, Madonna en Sabrina Carpenter. En zij hebben samen de single Bring Your Love.

0: met Mark en Freek. Zo dadelijk hier op de radio hebben we natuurlijk Mario Kremers en Geert Aerts. En Mario, wat hebben we allemaal in de show?
1: We hebben alleen maar leuke dingen in de show vandaag. Want
0: dat mag ik hopen,
1: gaan het hebben over Smash and Sound.
2: Sorry? Smash and Sound.
1: Smash and Sound.
0: Alleen dat?
1: Ja, de tweede uur hadden we wat, maar dat is komen te vervallen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar komen we op een later tijdstip op terug.
0: Oké. Okay.
3: Dus nog iets?
1: Dus als je nog iets hebt...
0: Ja, ik heb altijd iets.
1: Tweede uur, je bent van harte welkom om hier langs te komen.
2: Laat het even weten. Omroepfanruit.nl, druk dan op die groene button.
1: 0478-512362 als je nog wat kwijt wil.
2: En die groene button kan ook, dan ga je naar WhatsApp en dan kun je dat ook een berichtje sturen.
1: Studio afgebroken.
2: Ja, dat is net nieuw.
0: Het nou, alles klaar uitzetten voor Primetime, dan wordt er weer alles opgetuigd. Het hele decor wordt altijd hier veranderd. En dan komt
1: zijn
0: het helemaal goed.
1: Toch al?
2: Even over morgen trouwens. Morgen is het eerste Pinksterdag.
0: Ja, dat klopt. Dat is bij ons ook.
2: Hey, en dat is, dat is een zondag. En normaal gesproken hoor je op zondag tussen 2 en 5 zondagmiddag live.
1: Komt hier op het sportprogramma.
2: Maar dat is nu aanstaande maandag tussen 2 en 5. Op tweede Pinksterdag dus zondagmiddag live.
1: Mag ik je wat vragen, Mark?
2: Ja, dat mag.
1: Het is Pinksterweekend.
2: Ja.
1: En je hebt vrij waarschijnlijk.
2: Jij gaat niet vragen waarom het Pinkster is, hè?
1: Ja, wat is Pinkster? Als je dat antwoord goed hebt, dan heb je recht op vrij. Want ik vind niet als je,
0: ja,
1: als
0: je iets viert,
1: dat je niet weet wat je viert.
2: Het is 40 dagen na Pasen.
1: Ja, heel goed. Maar ja. Wat is het?
2: Pasen is de...
1: Ja?
0: Herreizen is...
2: Pasen is de heropstanding, toch? Ja. En Pinkster, geen idee. Wat is Pinkster?
1: Ja, dan lever je vrij maar in.
2: Nee,
0: jammer dan weer.
2: Gaan we weer. Maar wat is Pinkster dan wel, Mario?
1: Dat is de ontvangtenis van de Heilige Geest.
0: Oké, okay, en door.
2: En door. Tijd voor de... Oh ja, oh nee, oh jee. En ik vond deze wel leuk. Ook een zomerse plaatje. Maar nou, La Tribute Dana. Hoor je nu op Omroep Fan.

0: Op vakantie en ons niet kunnen missen? Luister via de livestream. Omroepvendraai.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om dan om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
0: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
5: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainden kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
8: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert.

0: Goedemorgen,
1: Geert.
2: Goedemorgen, Mario.
0: 23 mei van het jaar 2026. En we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Primetime. Met zometeen aandacht voor Smash & Sound.
2: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, ik heb geen idee wat het is, maar we gaan er alles over horen.
2: Ja, ik heb een beetje van tevoren gekeken, maar ik zeg er niks van.
0: Nee, gewoon niet verraaien.
2: Nee.
0: En we hebben alle leuke ingrediënten om het programma een beetje compleet bij jou te serveren. Ik zei al, is vandaag 23 mei, dus de 143ste dag van het jaar. En we hebben nog precies 222 dagen over totdat we kunnen gaan aan de appelflappen, oliebeignets, weet ik allemaal wat, de oliebollen.
2: Ja. En het vuurwerk.
0: En het vuurwerk, ja. Nou, mag dat?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee hoe dat...
0: Ja, maar dat mag.
2: Ik denk dat we er nog wel achter komen.
0: Ja, komen we zeker achter.
2: Echt, oké. Vandaag is de internationale dag van de schildpad.
0: Ja, van Stoffel.
2: Dus moeten we alles rustig aan doen vandaag.
0: Ja, alles lekker langzaam. Vandaag is het in 1430 dat Jeanne d'Arc wordt gevangen genomen door de Bourgondiërs. Jeanne d'Arc, de Maid of Orleans, werd uiteindelijk op de brandstapel gerooid.
2: Oh. Heeft dat iets met Maastricht te maken of helemaal niet?
0: Nee, dat is D'Artagnan.
2: Oh, is dat helemaal, zit ik er wel helemaal langs dus.
0: Ja.
2: Even kijken. Bonnie Parker en Clyde Barrow lopen in een hinderlaag van de politie en worden doodgeschoten. Dat was in 1934.
0: Ja, Bonnie en Clyde, hè?
2: Ja, dat dacht ik meteen toen ik het zag staan.
0: Ja.
2: Ik denk, je hebt die film toen gezien.
0: De Nederlandse hitlijst Hilversum 3 top 30 begint in het jaar 1969.
2: En in 1971 in het Begijnenhof in Amsterdam overlijdt de laatste Begijn.
0: En Zuid-Molukkers beginnen een treinkaping bij De Punt in 1977. En een gijzeling van een lagere school in Bovensmilde. Ik kan me dat toch herinneren?
2: Ja, ik ook. Die treinen op dat spoor in the middle of nowhere.
0: Ja, en dat ze met die straaljagers erover gingen. En dat krantenpapier tegen die ramen. Ja, ik herinner me dat nog goed.
2: Kroonprins Willem-Alexander belandt in de buurt van Leiden met zijn nog bijna nieuwe Ford Sierra XR 4x4 in de sloot. Dat was in 1988.
0: En Max Verstappen wint de Grand Prix Formule 1 in Monaco.
2: Kan hij dan meteen in de leer?
0: Ja, die kan meteen in de leer. En dat was in 2021.
2: Ronald Koeman junior is vandaag jarig. Hij wordt 31, de Nederlandse voetballer.
0: Jochem van Gelder, de Nederlandse televisiepresentator, staat iemand aan de deur trouwens, wordt 63.
2: En Harry Piekema, Nederlandse acteur, televisiepresentator, toneelspeler en regisseur, wordt 67.
0: Weet je wie dat is?
2: Nee.
0: Je kent hem wel. Dan wil ik zeggen dat je hem kent.
2: Ja, dat is met meer dingen.
0: Hij, hij was de oude supermarktmanager van een bekende groot... Weet je wel?
2: Ja.
0: Van, heb je het aha-erlevenis, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: En als laatste op de lijst vandaag niemand minder dan Joan Collins. We kennen haar als Alexis Colby. Zij wordt vandaag 93 jaar. Speelde in Dynasty.

0: ik vind dit zo'n kerstplaat, dat kan echt niet hoor. And I know I'll always be blessed with love. We gaan er meteen een einde aan breien hoor. Nee, sorry, maar ik vind Angels van Robbie Williams vind ik echt een kerstplaat. En daarvoor is het nou veel en veel te warm. Ja, Mark, goedemorgen!
1: Hey, goedemorgen!
0: Hoe is ie?
1: Ja, lekker hè? Ja, lekker.
0: En je korte broek al aan?
1: Ja, zeker.
0: Ah, het wordt bloedje heet dit weekend.
1: Ja.
0: Hey, een tip. Wat kunnen we het beste aan met deze dagen?
1: Ja, ik zou zeggen een korte broek natuurlijk. Hè? Dat is lekker. En zorgen dat je er lekker fris en kleurig op staat.
0: Ja, dat moet je zeker doen. En de dames?
1: De dames geldt dat exact hetzelfde voor. Ook
0: nou, maar toch geen korte broek.
1: Leuke shortjes voor. Ja, maar dat zijn leuk.
0: Heeft geen korte broek aan. We hebben daar een gast. En die heeft geen korte broek aan. Die is nog een lange spijkerbroek. Maar het mag wel in het kort, hè?
1: Ja, absoluut. Ik zeg, als het nu niet kort kan, kan het nooit, hè?
0: Nee, wou ik zeggen. Loopt nog wat leuks voor dit weekend? Geen koopzondag, wat Pinksteren misschien speciaal?
1: Nee, je ziet wel ontiegelijk veel caravans en campers op de weg.
0: Ja, niet normaal.
1: Het is erg druk in op de snelweg gisteren. Toen zat ik op de snelweg. Het is een en al file qua caravans, campers, mensen die op vakantie gaan.
0: Ja, lekker naar de kust, hè? Naar de kust.
1: Ja. Precies.
0: Lekker aan het zand. Hé, we moeten het kort houden, zei je net in het begin. Dus laten we dat ook gewoon doen. Mark, wat gaan we draaien?
1: Ja, dit is er eentje uit de jaren 80.
0: Simple Minds. Hey!
1: Don't you forget about me.
0: Dat gaan we zeker niet doen, Mark.
1: Ja, zeker. We spreken een mooie plaat.
0: Nou, we spreken elkaar wat uitgebreider volgende week weer.
1: Ja, afgesproken.
0: Fijn.

0: speciaal verzoek van Mark. Deze Don't You Forget About Me. Hey, hoe was je week?
1: Raar, ik heb een rare week.
0: Heb je een beetje een rare week
1: gehad? Ja, een raar weekend heb ik eigenlijk gehad. Vorig weekend.
0: Oh.
1: Dat was ook best wel een lang, ja, voor mij een lang weekend.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat was de hemelvaars weekend.
0: Ja, maar dat is een beetje klote weer. Heel anders dan
1: nu. Dat viel best wel mee. Ik heb het druk gehouden die keren. Dat moest dus.
0: Ja?
1: Ik heb twee begrafenissen.
0: Oh.
1: Eén ouderwetse. Ja, wat is ouderwets?
0: Oh.
1: En één hele nieuwe. Ja, een nieuwe stijl, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
0: Oké, okay, help.
1: Ja, help.
0: Word je dan anders de grond ingeslagen? Of,
1: Nee. De ene was ouderwets. Dat is vroeger echt in de kerk met pastoor. Ja? Alles wat vroeger ging.
0: Ja, ja. Dus ook, dus, kaarsen eromheen.
1: Ik vond het wel weer eens een keer mooi om te zien. En de tweede was... Ja, daar kom je binnen. Ik had aan een tafeltje zitten met wat mensen. Je drinkt een bakje koffie en dat is het. Het was uit de kist dat wordt binnengereden.
0: Hè?
1: En dan worden een paar kleine woordjes gezegd. En voor de rest gaat er lekker een bakje koffie.
0: Oeh, dat is apart.
1: Ja, dat vond ik dus ook. Dus dat was een beetje raar, vond ik het eigenlijk. Ja, het is toch raar, niet het goede woord. Maar wel apart.
0: Ja, vreemd.
1: Ja, ja.
0: Vreemd, ja.
1: En zondag zie ik naar de Militrex geweest. Dus ik had dit drie dagen.
0: Je moet wat, hè.
1: Ja, zo is dat.
0: Je moet wat. Ja, sowieso gaat de week weer snel voorbij, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was de Groene Muur hebben we ook nog gedaan.
0: De Groene Muur?
1: Ja, de Groene Muur.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is de Groene Muur.
0: Ja, nee, dat...
1: Nee,
0: maar wat doe je? Ik doe de Groene Muur.
1: Ja, we hebben opnames gemaakt voor een Groene Muur.
0: Ah.
1: En dan zetten we later de beelden op de Groene Muur.
0: Ja, de hoe heet dat nog weer? De key.
1: Oh, dat heeft een aparte naam dan?
0: Chroma Key heet dat.
1: Oh.
0: In de televisiewereld.
1: Oh, zelfs dat wist ik niet.
0: Dus. Jawel. Dat is wel waar. Ja, ik heb ook een leuke week gehad.
1: Ja?
0: Ja, ik heb een week lang naast mijn schoenen gelopen.
1: Ja, dat dacht ik al, ja. Ik zag de schoenen voorbij komen, maar Mario nog niet.
0: Nee, mijn schoenen kwamen vooruit. Daarna kwam ik pas.
1: Dat is toch mooi, is je zoiets van zo'n mensen eigenlijk.
0: En vorige week de première gehad van de Passiespelen in Tegelen. En het bijzondere was dat ik mijn scène speelde en ik Huub Stapel aan. Die zat zo recht voor mij, een beetje onderuit gezakt op de stoel. En toen ik klaar was, applaudisseerde hij.
1: Oh?
0: Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En daarna schreef hij hele lieve dingen op Facebook.
1: Ja, dat had ik gezien, dat had ik gelezen, ja.
0: Ik heb hem nog bedankt.
1: Ja?
0: Ja, ik heb hem even aangeschreven, ja. Maar goed, dus leuke week achter de rug. Ja. Het wordt een mooi weekend. We gaan het zometeen hebben over padellen.
1: Padellen, ja.
0: Padellen. Over smash.

0: En dat was Pommelien Thijs. En in het midden heette de plaat die we draaiden.
1: Maar nu klopt er iemand op onze deur.
2: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: Ja, je moest kloppen, want de bel doet het niet. We hebben in de studio op dit moment Guusje, een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zo mooi weer en dan kom jij helemaal hier naar Verrijd toe.
3: Gezellig, hè?
0: Ja, gezellig. Wel leuk. Maar we gaan het hebben over Smash and Sound.
3: Ja.
0: Dat wordt, wanneer wordt het precies georganiseerd hier?
3: 30 mei.
0: Volgende week is het al. Dan wordt dat georganiseerd. Kun je een beetje vertellen, waar komt dit initiatief vanaf?
3: Ja, wij zijn 6 studenten van de Minor Evenementenmanagement. En wij organiseren een evenement voor het Goede Doel Mariekehuis.
0: Mm-hmm.
3: En dat is een centrum voor mensen die te maken hebben met kanker. En wij gaan zoveel mogelijk geld ophalen met ons evenement. Het is een padel-evenement in Venray.
0: En wat is het Mariekehuis? Is het vergelijkbaar aan Toen Hermanshuis, vertelde?
3: Ja, klopt. Ja, het zit in Nijmegen. En daar kunnen mensen niet te maken hebben met kanker of hun naasten. En daar gaan wij dus geld voor ophalen.
0: Maar waarom precies dat goede doel? Daar is een link mee?
3: Nou ja, iedereen tegenwoordig komt het gewoon vaak voor. En iedereen heeft eigenlijk wel iemand in een omgeving met kanker of die krijgt ermee te maken. Dus wij vonden dat een mooi doel om geld voor op te halen.
0: Mm-hmm. En toen dacht je, dan gaan we een evenement organiseren.
3: Ja, een padel is helemaal in. Dus we gaan een padel-evenement organiseren in Spaanse sfeer. Het wordt ook lekker weer.
0: Je gaat een padel-evenement in Spaanse sfeer.
3: Ja.
0: Padel! Ja.
3: Spaanse hapjes, Spaanse drankjes.
0: Leuk.
3: Ja.
0: En dat doe je hier in Venray volgende week?
3: Ja, klopt.
0: Op meer plekken?
3: Nee, nu alleen in Venray. De inschrijvingen zijn er wel gesloten, maar kijken en meedoen en mag nog steeds. En we willen gewoon zoveel mogelijk geld ophalen.
0: Mm-hmm.
3: Dus ook voor donaties, dat is meer dan welkom.
0: Mm-hmm. Een padelwedstrijd ga je organiseren.
3: Ja.
0: Hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat is padel? Voor de mensen die het niet kennen.
3: Padel is een soort tennis, maar dan met muren achter je. Dus het gaat wat sneller. En we doen het in elke... iedereen kan meedoen, dus wat voor ervaring of sterkte je ook hebt. Het kan altijd.
0: Mm-hmm.
3: En het is 2-2. We hebben nu ongeveer 60 deelnemers.
0: Oh, dat wordt een heel toernooi.
3: Ja, het wordt heel groot, ja.
0: Leuk, man.
3: Ja, dus iedereen krijgt een shirtje met een teamnaam. En rood natuurlijk, voor Spanje.
0: Ah.
3: En dan alles wat wordt gedronken, gegeten. We doen een loterij. Dus er worden hele leuke prijzen weggegeven. Zelfs een padelracket zit erbij. En ook dat geld gaat naar het Mariekehuis.
0: Kijk, allemaal alles voor het goede doel.
3: Ja, en een loodje is maar 1 euro. Dus dat is lekker toegankelijk.
0: En het is gezellig. Maar waar staat het dan? Smash, snap ik. Maar de sound? Wat is...
3: Smash and sound. Ja, het is van 2 tot 11. Van 2 tot 8 is het padellen. En van 8 tot 11 is het een feestje.
0: Ah, ga je lekker feestelijk afsluiten?
3: Ja, absoluut.
0: Het biertje op tafel.
3: Ja. En sangria natuurlijk. Spaans.
0: Het is een hele organisatie.
3: Ja, we hebben er enorm veel zin in. En het wordt gelukkig goed weer.
0: Mm.
3: Dus iedereen moet lekker de zonnebrand meenemen.
0: Maar je zei, je bent student. Je komt uit de buurt van Eten, zei je net.
3: Ja?
0: Hoe kom je dan in Verrij?
3: Ja, we zijn hier eigenlijk door een klasgenootje zijn we daar terechtgekomen. Die werkt daar. En omdat we zoveel geld willen ophalen, willen we gewoon zoveel mogelijk gesponsord krijgen. En gelukkig was dat mogelijk door Padel Centrum Noord-Limburg. Dus die zijn we natuurlijk enorm dankbaar.
0: Ja. En dat gaat allemaal gebeuren volgende week.
3: Zaterdag. Ja.
0: En dan gaan jullie... Hoe moet ik zo'n dag voorstellen? Wedstrijden. Je kunt wedstrijden komen kijken, denk ik.
3: Ja, komen kijken. Je kan meedoen met de loterij. Natuurlijk, we hebben een hele grote paella-pan. Er wordt live gekookt. Dus je kan lekker komen kijken, meedoen. Inschrijvingen zijn wel gesloten, maar...
0: Je kunt niemand mee tennissen.
3: Padellen. Nee, je kan niet meer mee tennissen.
4: Hebben we geluk mee. Je kunt
0: hebben wij geluk mee.
4: Hoeven we zeker niet meer te doen.
0: Dat eten, daar sta ik wel voor in, hoor.
3: Je mag een bier komen drinken, hoor. Ja, we willen gewoon zoveel mogelijk geld ophalen. Dus als mensen willen langskomen, dan is dat meer dan gezellig.
0: En waar moeten ze dan zijn?
3: Bij Padelcentrum Noord-Limburg.
0: En waar is dat?
3: Ik kom hier niet vandaan. Help me alsjeblieft.
0: Nee, dat is in de buurt van de tennisbaan.
4: Ik zal even kijken. Vlakwater 11.
0: Vlakwater 11.
3: Juist.
0: Daar moet je zijn.
3: Ja.
0: En hoe laat begint het?
3: Om 2 uur.
0: Om 2 uur?
3: Ja, en de loterij is een beetje aan het eind van de middag. De finales ook. Dus dat wordt gezellig. We hebben echt leuke prijzen.
0: Mm-hmm.
3: En we hebben het geld hard nodig. Dus.
0: Ja.
4: En kwart voor twee is de gezamenlijke opening, zie ik dus.
3: Sorry?
4: Kwart voor twee is de gezamenlijke opening.
3: Ja.
0: Om kwart voor twee is de gezamenlijke opening.
3: Ja.
0: Ja, leuk.
4: Ja, en om twee uur begint het paddeltoernooi. Wil je nog meer weten?
0: Ja, ga door.
4: Ja, het paddeltoernooi finale is hier om 19:30.
0: Om 19:30.
4: Dus dat is het spannendste. En om 20:15 is het loterij. En om 21:15 begint het feest.
3: Ja.
4: Met een Spaans thema.
3: We hebben ook een DJ.
4: DJ
3: Jera.
0: Oké. Okay.
3: Gaat leuke Spaanse hits draaien. Dus het wordt gezellig.
0: Het wordt een gezellig volgende week.
3: Komen jullie ook?
4: Ik zeg ga niet. Maar als ik kom, breng een camera mee. Dus,
0: Er komt er een camera mee. Dus,
3: een camera?
0: Ja, de televisie.
3: Oh, oké. Okay.
0: Dus dan, dat kan. Maar dus volgende week, mensen zijn van harte welkom. Kunnen gewoon de hele dag binnenlopen. Ja. Entree?
3: Nee, gewoon binnenkomen.
0: Gewoon entree vragen?
3: Nee.
0: Is dat wat een goed doel?
3: Ze hebben €35 betaald om mee te doen. En daarvoor krijgen ze ook een shirtje. Maar we willen het wel toegankelijk houden.
0: Ja, maar mensen die langskomen.
3: Ja, die kunnen lekker een biertje drinken.
0: En dat gaat ook naar het goede doel.
3: Dat gaat ook naar het goede doel. Meedoen met de loterij.
0: We zullen het straks in ieder geval nog even herhalen. Dus volgende week zaterdag. Rond de klok van 2 op de Vlakwater 11.
4: Ja.
0: En daar moet je naartoe voor Smash and Sound.
4: Padelcentrum Noord-Limburg.
0: Padelcentrum Noord-Limburg. Dan komt het allemaal vanzelf voor elkaar.
3: Ja.
0: Leuk dat je er was.
3: Ja, enorm leuk. Zie jullie zaterdag.
0: Ja, dat gaan we. Als ik tijd heb, kom ik wel even kijken.
3: Oh, dat vind ik leuk.
0: En omdat vandaag de dag is dat het zoveel jaar geleden is dat Jeanne d'Arc om het leven kwam. Of tenminste, gevangen werd genomen. Dacht ik even, dan gaan we deze plaat draaien. Het is de Orchestra Maneuvers in the Dark. Oftewel beter bekend als de OMD. En zij maakte deze plaat over deze dame die in Orleans leefde. En dan heet dat The Maid of Orleans.

0: En dat was Level 42 op de radio. En de plaat die we draaiden, die heette Lessons in Love. Ja, lekker plaatje op deze vroege zaterdagmorgen. Ja, het Pinkster Weekend staat voor de deur.
1: Ja, klopt.
0: Het lekkere weer, dat komt eraan.
1: Veel mensen wel met de caravan en het pad, waarschijnlijk.
0: Ja, oh, ik zag er gisteren zoveel... ik zag er gisteren enorm veel mensen met die sleurhut... zich klaarmaken om richting de kust te gaan.
1: Gaan ze richting de kust?
0: Ja, volgens mij wel. Ik zag heel veel auto's richting Eindhoven tuffen.
1: Ja, het zou best kunnen.
0: Ja, maar ik zelf ga dat niet doen.
1: Ik ook niet. Ik hou het lekker thuis.
0: Ja, lekker thuis.
1: Fiets op.
0: Wat?
1: Een kilometertje fietsen.
0: Fietsen?
1: Ja.
0: Even lekker ertussenuit, want dat moet je zeker gaan doen. Dit weekend.
1: Ja, alhoewel het er best wel heet van wordt. Als het wordt van 30 graden.
0: Ja, maar dan kun je wel later gaan fietsen.
1: Ja, maar dan hoef ik niet meer ver te fietsen.
0: Ik zag gisteravond, we waren even lekker ergens gaan eten. Aan de Maas. Heerlijk gezeten aan de Maas. Heerlijk gegeten en gezeten, dat moet ik even bij zeggen. En toen kwam ik thuis en toen kwam mijn buurman kwam naar buiten.
1: Ja?
0: Ja. En dan helemaal in wielren-style.
1: Oh.
0: Dus hij had zo'n wielrenbroek aan en zo'n wielren-shirt. En naast hem, zijn vriendin, gewoon in normale kleren op een normale fiets.
1: Oh ja, die daafslag met de hero gemist.
0: Nou, ik zei, wat gaan we doen? Ze hebben rale klevers. Zeg maar, zij ziet er heel chic uit. Ja, maar dat moet een beetje het idee wekken dat ik aan het sporten ben.
1: Ja, en dan
0: ja zo kan ik het ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. Ja. Nou, let dan wel lekker de klevers.
0: Ja, lekker. Dus, daar kun je dit weekend denk ik wel in de rij gaan hangen.
1: Ja, dat is niet alleen die weekend.
0: En ik hoorde trouwens ook dat, hoe heet het, de asperge populair is. Dat vertelde Leij.
1: Ja?
0: Weer Leij vertelde. Ja, het Pinksterweekend is ultimatum geschikt om asperges te eten.
1: Oeh, ik vind ze van tevoren ook wel lekker.
0: Ja?
1: Ja, niet alleen de Pinksteren.
0: Oh.
1: Ik denk dat ze dadelijk wel de grond uit schieten.
0: Ja, ze liepen een beetje achter nog, de asperges. Ja, door die koude periode vertelde Leij vanmorgen... dat de asperges een beetje op zich laten wachten. Maar...
1: Ja, dat geeft die boeren toch niks?
0: Nee, die komen er toch wel aan, denk ik.
1: Ja, dan is de prijs gewoon beter. Hè? Minder asperges is de prijs hoger.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat moeten we niet hebben.
1: Nee?
0: Ik vind alles al zo duur.
1: Ja, dus het is nou goede weer voor de asperges.
0: Ja, absoluut waar. Wij gaan even lekker plaatje draaien.

0: Ja, lekker plaatje deze Cheerio op de radio. Ze zijn trouwens begonnen aan de laatste etappe.
1: Ja?
0: Ja. Dan weet je niet waarover.
1: Nee.
0: De dames van K3 zijn bezig met... tenminste, de

0: Ja, de dames van K3 Originals zijn gestart aan hun laatste etappe van al die grote concerten die ze hebben georganiseerd. Ja,
1: is er niet een beetje neerbuigend naar de nieuwe K3?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik zat daar net te bedenken.
0: Ja, dat is ook een beetje vreemd, mag ik wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar die treden ook nog op gewoon. Je hebt K3 en je hebt K3 de Originals.
1: Oh.
0: En dat staan vooral voor de wat ouderen. Die met die muziek zijn opgerold.
1: Ja, maar de muziek blijft ook hetzelfde.
0: Ja, muziek blijft hetzelfde. Maar ze worden dan wel gezongen door de originele.
1: Ja, maar dus ik vind dat, ja.
0: Ja, maar het is jouw jeugdsentiment wat allemaal naar boven komt.
1: Oh, gewonder. De

0: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
9: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert Arts. Take a

0: daarom zullen we ons niet in het midden treffen. En dat vind ik een goeie.
1: Ja.
0: Slaat misschien ook wel een beetje op de formering van de coalitie hier in Verrij. Ja, we zullen elkaar in het midden ook wel getroffen hebben.
1: Ja, dat denk ik wel, want ze hadden een heel boek gemaakt. Dus, ze hadden een heel boek gemaakt.
0: Hadden ze een heel boek gemaakt?
1: Ja, een heel boek. Dat hebben ze ondertekend. Afgelopen woensdag volgens mij is ook mijn hoofd. Dus ja.
0: En wat staat erin, in de boek?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik heb het een beetje een klein stukje over de omroep.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat staat erin dan?
1: Ja, ik weet dat ik kan dat nooit onthouden. Dus dan moet ik het boek erbij gaan halen.
0: Ik zal eens kijken of ik het boek kunnen vinden. Volgende week zijn ze waarschijnlijk hier.
1: Ja?
0: De coalitie.
1: Ah, allemaal?
0: Ja, dat weten ze nog niet. Zijn ze aan het overleggen? Dat is, we gaan nog in de coalitie.
1: Dat moet nog op papier gezet worden.
0: Dat moet nog op papier gezet worden. Ja, maar dat komt hartstikke goed. Welkom in de tweede uur.
1: Ja.
0: We hebben waarschijnlijk, zijn jullie thuis ook lekker voorzien van een lekker bakje koffiekoekje erbij.
1: Oh, dat missen we nog.
0: Ja, dat missen wij hier wel hoor.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Wij doen het gewoon met een bakkie. Trouwens had ik al gezegd dat er is een mail binnengekomen van onze directeur staat er. Directeur radio, ja ja.
1: Ja.
0: Een speciale mail gestuurd. Beste radiomakers, zijn wij hè.
1: Ja, ja.
0: Willen jullie in de uitzending melding maken dat in het verband met Pinksteren het zondagprogramma Zondagmiddag Live niet op zondag wordt uitgezonden?
1: Nou, dan krijgen we maandagmiddag live dan.
0: Dan krijgen we maandagmiddag live, ja. Het programma wordt maandag tussen 2 en 5 uur uitgezonden hier bij Omroep Verrij.
1: Zal ook wel bijna afgelopen zijn, denk ik. Het voetbal is was afgelopen.
0: Ja, we zijn er al meer sporten.
1: Ja.
0: Olympische Spelen komen eraan, toch?
1: Ja, maar ik weet niet of ze dat...
0: Olympische Spelen zijn al geweest, hè?
1: In de WK voetbal.
0: Voetbal komt eraan. Dus dan kunnen ze toch ook wel een beetje aandacht gaan spenderen.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, precies. Ja. Het zou ook kunnen dat wij muziek draaien van Jamiroquai.
1: Ja, Can It Heat.
0: Ja. En dat neemt je mee de tweede uur in.

0: onder easy listening dit.
1: Ja?
0: Ja, vind ik wel. S'avonds lekker op de bank liggen en dan...
1: terrasje zitten met
0: een pakje. Ja, terrasje zitten kan ook. Ga ik daar in ieder geval doen. Wat weer is daarna, hè?
1: Ja, alleen ik ga geen terrasje pikken.
0: Nee?
1: Nee, ik ga je...
0: Wat ga jij doen?
1: Ik ga, als het goed is, dadelijk nog even wat voice-overs opnemen. En dan gaan we waarschijnlijk op de fiets naar Groningen.
0: Naar Groningen?
1: In Groningen, daar hebben ze koningsgieten.
0: Ah, leuk.
1: Ja.
0: Dan ga ik kijken.
1: Ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, als voertje stel je mee, hè?
0: Ja, ja, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik.
1: En dan morgen hebben we een ritje nog naar de Meldersen.
0: Ook gezellig.
1: Ja. Proberen we ook op de fiets, dus.
0: Zeker doen.
1: Ja, dat doe ik zeker. Maar dat is iets anders natuurlijk.
0: Dit is muziek van de Track Sack op de radio.

0: Lars Stoltjes samen met Tren van Enkevoort. Voor me zei de track Zack. En hier
1: Staan
0: komen we
1: nog?
0: Samen.
1: Bestaan die nog?
0: Ja, natuurlijk bestaan die.
1: Ja, die weet ik.
0: Waarom zou die niet bestaan?
1: Nee, nog bedoel ik.
0: Ja. Waarom zou die niet nog bestaan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Die zijn er pas bij elkaar.
1: Oh, wat?
0: Volgens mij zijn die niet zo lang bij elkaar.
1: Oh, ik dacht dat die al oud waren.
0: Nee, joh.
1: Volgens mij wel helemaal langs.
0: Iets van de Let's and Cheat, volgens mij.
1: Ja, het zou best kunnen. Ik dacht dat het is. Maar dat zal dan wel weer een...
0: Ander accordeon duo. Dat zijn de kermisklanten. Die leven niet meer.

0: eventkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Goedemorgen en welkom bij het twee dagen aan de blok voor vandaag. Als je al eerder geluisterd hebt, heb ik je al verteld in een teaser van wandelen met, en dat heeft te maken met stropers. Ja, en dat heeft inderdaad wel mee te maken, want morgen is er in Wellerlooi een wandeling over stropers, smokkelaars en rovers op landgoed De Hamert. En tijdens die wandeling ontdek je dan het bijzondere en soms duistere verleden van het gebied. Een gids vertelt verhalen over oude smokkelpaden, overvallen in het bos en hoe mensen vroeger leefden van wat de natuur bood. En het vertrek is bij Jachthut op Den Hamer aan de Twistunnelweg 2 in Wellerlooi en begint zondagochtend om 10 uur. Reserveren is wel nodig en dan moet je even kijken op de website van het Limburgs Landschap.

Van morgen en maandag verandert Venray in een plek vol ontmoeting en sfeer bij de Turkse kermis. Dus niet de kermis, maar de kermis. Bij de moskee aan de Eindstraat stroomt het terrein vol, hopen ze, met mensen die samen willen komen. En de geur van eten, het geluid van stemmen en de levendige drukte zorgen voor een warme, bijna feestelijke sfeer. Iedereen is welkom even binnen te lopen, te praten en te genieten van de ontspannen sfeer rond het gebouw. De Turkse moskee van Venray ligt aan de Eindstraat 6A en het begint om 10 uur en duurt tot 8 uur op beide dagen. Zondag klinkt in de Paterskerk in Venray een bijzondere Pinksterviering met stemmen uit diverse landen en culturen. Tijdens de internationale mis worden gebeden, lezingen en liederen in meerdere talen voorgedragen. En de viering staat helemaal in het teken van verbondenheid en elkaar begrijpen, passend bij het verhaal van Pinksteren. Dameskoor Kesko verzorgt de muziek en deken Ed Smeets gaat voor in de dienst. En na afloop is er ook nog, als je wil, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de pastorie. De Paterskerk ligt aan de Lunseweg 3 in Venray en de viering begint om 11 uur in de ochtend. Hou je van racen? Dan heb ik best wel leuk nieuws voor jou. Straks om 13:30 over de Pinksterraces op Raceway Venray. Dat hoor je straks. Nu gaan we terug naar Venradio.

0: dat was Paul Simon van het album Graceland. Draaiden wij You Can Call Me Al. En daarmee is het al 1 minuut, bijna 2 minuut over de klok van pak een beet,
1: half twaalf
0: geworden. En zo gaat de tijd snel. Zo vliegen wij door die zaterdagochtend heen.
1: Ja, dat gaat vanzelf.
0: Ja, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, ik was even aan het denken. Oh ja, dit weekend is ook nog de Grand Prix. Hè? De Grand Prix van Canada.
1: Ja.
0: De Formule 1 is neergestreken in Canada. En Max die gaat zijn best doen om... goed in de... Maar hij staat 7 of 8, geloof ik.
1: Ik denk dat hij 5e was.
0: Nee, hij is 7e of 8e. Hij staat redelijk ver achteraan. Maar het is wel een mooi circuit, hè? Want dat is dat circuit waar je net voor de finish heb je die muur. En dan gaan ze heel dicht langs. En dan schrampen ze. Je kunt aan de muur zien dat er Formule 1 auto's kregen. Ja, die schrampen. Ik weet in de tijd van Schumacher nog dat hij hem raakte. En dan doen ze dat precies zo zacht dat er geen schade aan de auto is. Maar ze raken hem wel. Om zo in ieder geval...
1: Net de verf eraf zo.
0: Ja. En van de week was weer het koninklijk shoot-moment.
1: Het koninklijk shoot-moment?
0: Ja, ken je dat niet?
1: Nee, vertel.
0: Ah, ik zag het op televisie. Het is namelijk zo dat om de zoveel tijd doet onze koninklijke familie een fotoshoot.
1: Oh.
0: En dan, dan staan er zo'n 76 fotografen. En dan mogen ze ook vragen stellen. En gewoon omdat onze koning die heeft gezegd van... ik wil niet dat wij zo door het leven heen door van die paparazzi's... geven we jullie gewoon een moment. Ja. En dan mogen jullie van ons foto's knippen. En er werd ook aan een zusje van Amalia werd gevraagd of ze die relatie had met die zanger, hè?
1: Oh,
0: ja, er zijn foto's opgedoken dat Alexia heet ze, geloof ik. Dat die iets heeft met een Nederlandse zanger.
1: Oh.
0: En dat werd gevraagd. En daar gaf ze geen antwoord op.
1: Ja, wie zwijgt hem toe, hè?
0: Ja, maar ze zei het is wel privé.
1: Ja.
0: Dus, vind ik ook. Laat ze toch met rust. En wat ook wel bijzonder was, vond ik dat ze aan Amalia vroegen van hoe zij dat bezoek aan Amsterdam had ervaren. Dat moet zeiden. Vond ik wel mooi dat ze dat zei. Van er staan al 60 fotografen staan er tegenover je. En dan sta je daar toch als meisje alleen. Dat vind ik aandoenlijk.
1: Ja, dat kan ik me even vaststellen.
0: Ja. En omdat ze zo in het nieuws was, dacht ik, weet je, we gaan dat draaien. We gaan dat draaien. Onze Amalia.

0: lekker plaatje deze. Wax and Building a Bridge to Your Heart. Zaterdagmorgen. Make a new start. Build a bridge to your heart. 23 mei is het alweer. Hey, luister nog steeds naar het programma Primetime. Met in dit uur in ieder geval geen gasten. We hadden wat gepland, maar dat ging op laat. Dat is verschoven naar volgende week, hè?
1: Ja, jammer.
0: Ja, dat is jammer, want dan gaat de tijd toch iets minder snel als dat we normaal gewend zijn. Dus nu draaien we gewoon meer muziek.
1: Ja.
0: Ja, ja, maar dat is toch ook eens een keer lekker.
1: Ook een keer lekker.
0: Is toch ook een keer lekker.
1: Lekker luisteren met een luidje in de stoel liggen met z'n weer.
0: Ja, lekker
1: zitten.
0: Ja, precies. Dat was wel de bedoeling. Hey, weekend staat voor de deur. Je zei je gaat lekker fietsen.
1: Ja.
0: Dus dat kunnen mensen meer doen. En dan, dat is toch lekker met deze pik. Het is kermis trouwens in Geesteren.
1: Ja, klopt. Maar voor de rest weet ik er ook niks van.
0: Ik weet dat daarop, dat was vroeger zo. Dan ging ik altijd, zondagmorgen moesten we naar het vroegjobben. Het vroegjobben op de kermis in Geesteren.
1: Is dat er nog?
0: Ja, volgens mij is dat er nog. Dat gaat dan Fanfare Concordia uit Wansum op. En dat wordt anders.
1: Dat is ook okay. Ja.
0: Biertje erbij en zo.
1: Zaterdag. De doomsbarbecue is vandaag.
0: Ja, doomsbarbecue. Het was gisteren al afgesloten, weet je dat? Ja. Kon er gisteren al niemand door.
1: Ja, vrijdag was er bierpongen.
0: Wat is er zondag?
1: Zondag, even kijken. Fanfare Concordia Wansum.
0: Ja, zie je dat?
1: Ja. En Eendracht de
0: Die treden daarop, dat weet ik.
1: Oh. Het is vroegshoppen dus, inderdaad.
0: Ja, wat dan meer? Maandag?
1: Maandag gaan we beachvolleyballen.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Ja, misschien hebben we niks te doen, hebben ze even heen.
0: Ja, dan moet je eens kijken. Dat is altijd wel gezellig. Kermis staat trouwens buiten het dorp.
1: Ja?
0: Ja, die staat altijd buiten het dorp.
1: Dus tussen Geesteren en Wansum?
0: Nee, die staat als je richting Mercedes.
1: Richting Mercedes?
0: Ja, als je naar beneden rijdt. Eigenlijk,
1: Ja, dan ben je bij dit restaurant. Ja,
0: daar staat de kermis in Geesteren.
1: Ja.
0: Weet je wat? We gaan plaatjes draaien. Zijn we beter in.

0: look at the world. Snow Patrol op de radio en Chasing Cars. Zometeen op de radio geen Wil van der Leensel. We hebben Theo de Wits, komt, komt 2 jaar lang radio maken. En ik dacht, het is zomerse temperaturen buiten. Dat betekent ook dat we zomerse muziek gaan draaien.
1: Ja.
0: Dit is een lekkere gouden ouwe. Ken je ze nog?
1: Spargo.
0: Spargo. Kwam uit de buurt van Haarlem vandaan.
1: Oh, dat heb ik.
0: Dus en scoorde de ene hit na de andere, zoals Hip Hop Hop. Just For You, One Night Affair, Sometimes. You and Me waren de grote hits die zij in de hitparade brachten.

0: een star op de radio. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van dit programma.
1: Ja. Ja.
0: Zo snel kan het gaan, hè? Ja. Nog even één herinnering. Volgende week zaterdag vanaf een uur of twee...
1: Ja.
0: Kun je je melden op de padelbanen, op adres...
2: Noord-Limburgse padelbanen.
0: Ja, gewoon de Noord-Limburgse padelbanen.
2: Ik weet het nummer nog, dat is nummer 11, maar ik weet het
0: nummer 11, ja. Vlakwater?
2: Ja.
0: Vlakwater 11 was het.
2: Ja.
0: En daar kun je je dan melden en dan maak je een leuk dakje mee.
2: Ja.
0: Zie je veel wedstrijden en doe je wat voor het Mariekehuis.
2: Ja.
0: In Nijmegen, het zusje van het Toon Hermanshuis.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, wij gaan er van tussen zeggen een plezierige zaterdag.
2: Ja, prettig weekend met
0: jullie. Prettig weekend, lekker lang weekend.
2: Ja, ook dat nog.
0: En zometeen veel plezier met Theo de Wit. Hij gaat je meenemen in Vende Radio. Dan komt het allemaal wel goed, denk ik.
2: Ja, heel zeker.
0: Wij gaan de laatste draaien. Wat dacht je van deze? Het is er eentje van Vrouwke. En als ik God was. Fijne Pinksterdagen.
2: Fijne weekend.
0: En tot volgende week. Het is een

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, De Drieëst, De Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
6: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Een nieuw uur Ven Radio.
8: En ik zeg goedemiddag, welkom bij een nieuwe editie Ven Radio voor deze zonnige zaterdagmiddag even na 12 uur. En tot aan 2 uur maak ik jou proberen te maken met vooral leuke muziek, want dat gaan we doen vandaag. Ik bedoel, het is veel te warm om je druk te maken om alle andere dingen. Dus ik draai gewoon hele leuke muziek tussen nu en 2 uur. En mocht je nou zin hebben in een leuke plaat, laat het even weten. Dan ga ik die vast voor je inplannen. Bedankt aan de ochtendploeg hier op Omroep Venray. Die hebben mij een beetje in de stemming gebracht om jou te gaan plezieren tussen nu en 2 uur. Mario zei het al vandaag niet met Wil van der Leenstel, maar met ondergetekende. Mijn naam is Theo de Weer en ik zeg goedemiddag. Wat kun je er beter draaien dan op zo'n zaterdagmiddag als deze van...

Together samen met de Teddy Swims in Gone, Gone, Gone. En daarvoor Rob Thomas samen met Santana en Smooth. De zomerse temperaturen, dus ook een zomerse hete plaat erbij. Muziek uit de jaren 80. Je moet even de clip even terugkijken. Het was wel een beetje opwindend om het zo maar te zeggen. Hier Sabrina en Boy.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Ven Radio.
1: Better days are coming, if no one told you.

zaterdagmiddag. En leuk dat je Omroep Venrijn op bent staan met muziek van Dermot Kennedy. En daarvoor Boys van Sabrina. En dit is Ray, Where's My Husband?

1 in radio maken, kondig altijd een plaat af. Alhoewel ik wel denk dat de meeste mensen deze plaat wel kennen van Shocking Blue. We gingen terug naar de jaren 70 en de Venus. Jij luistert naar Omme Van Rai met Van Radio tussen nu en 2 uur. En nu muziek van Radiohead. Fade Out, tussen haakjes, Street Spirit is hier.

Rod Stewart en een hele moeilijke naam je draagt staan. Arijit Singh volgens mij met Sapphire en daarvoor muziek van Radiohead. Ja, ik hoef je niet te vertellen dat we dit weekend tropische temperaturen krijgen. Net wel of net niet, het zal erom hangen zo'n beetje. Maar in ieder geval dik in de 25 graden, dat gaat lukken hier in zo'n regio. Zaterdag, zondag en ook maandag nog. Een tegenvaller voor een voetbalvereniging uit Den Haag. Want die kunnen een tijdje het veld niet gebruiken. Want er heeft zich een vogel genesteld bij de doelpaal. Dat is op zich niks bijzonders, want een vogel gaat er vaak ergens zitten. Maar in dit geval heeft hij daar een nestje gemaakt. Het gaat om een meeuw. En omdat de meeuw een beschermde diersoort is, mag die niet verjaagd worden. Dus die moet daar blijven zitten. Dus moet er uitgeweken worden naar een ander veld. Tot die meeuw zijn vogeltjes heeft grootgebracht, zeg maar. Verder veel te doen natuurlijk om die asielzoekers daar in dat asielzoekerscentrum Ter Apel, die dan buiten moeten slapen en zo. Maar ik geloof dat de gemeente Groningen de komende tijd bijspringt. Dus dat is even opgelost voor zover. We gaan leuke muziek draaien, wat dacht je daarvan? Zometeen muziek van, verderop, muziek van Imani en Don't Be So Shy. Na deze van Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Joe en End of Beginning hier op Onderfijn met Ven Radio tot 2 uur. Ja, misschien zit je wel lekker in de tuin met jouw voetjes in een badje met water of zo. Een zakje chips erbij. Misschien een flesje bier of zo. En muziek van de manie, hier is

als ik dan die plaat mag afkondigen van Amy MacDonald en This Is The Life, denk ik meteen aan een lekkere hamburger. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ja, dat is mijn ding dan weer. En daarvoor gaan we mee en Bluff en Ik Ben Niet Meer Bang. Op weg naar deel 2 van Wend Radio, zometeen na 1 uur ben ik graag bij je terug met het tweede gedeelte. Ik laat je alleen met onder andere Elke Zara en Crying at the Discotheek. En graag tot zometeen.

0: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Nu, een nieuw uur Fan Radio.
1: Welkom terug bij deel 2 van Fan Radio. Tot aan 2 uur ben ik nog bij je met, vooral zoals gezegd, dit uur veel leuke muziek. Want we gaan het niet moeilijker maken dan het is. We moeten er een beetje aan wennen aan die hoge temperaturen. Dus ik heb een beetje mijn inspanning op niveau 0 gezet, zeg maar. Dus dan laat ik gewoon de muziek het werk doen vandaag. En mocht je nou zelf een plaatje graag willen horen, dan hou ik me aanbevolen natuurlijk. Fan Radio tot 2 uur en je vraagt misschien af waar is Wil van der Leenstil? Wel, die heeft andere dingen te doen vandaag, dus in zijn plaats ben ik uit de kast getrokken vorige week om even in te vallen hier. En dat ga ik volgende week even doen nog, geloof ik, maar daar komen we even op terug. Zometeen muziek van Rosso en Emma Heesters in Liefdesverdriet. Maar eerst muziek van een andere orde van Coldplay. Hier is Higher Power.

autootje lekker, deze plaat van Rosso en Emma Heesters. En je hoort de liefdesverdriet op deze zaterdagmiddag. Temperaturen van dik in de 20 graden de komende dagen. Dus lekkere pinkstervooruitzichten, zeg maar. Met zometeen muziek van George Ezra en Pretty Shining People. Na deze van Ben E. King, Stand By Me.

zijn wel lekker vandaag, de plaatjes als ik het zelf. George Ezra en Pretty Shining People. En deze zangeres, geboren in Odilia Pales, heet Nona van der Wansum. Haar artiestennaam is Nona en ze maakt leuke muziek, jongens. Echt geweldig. Ook deze is weer om je vingers af te likken. Ik ga voor je draaien hier op Omofenrij. Something of Nothing.

was Stone and You Had Me hier op Omroep Fijn Rijen. Ik kon niet klagen, maar ik zit in een korte broek en een lekker shirt hier in de studio. Met de airco aan. Het is een beetje fris, jongens. Echt niet normaal. Maar ik zeg al, ik ga niet klagen natuurlijk. Onderweg naar de weekendkalender met Bernie zometeen. Na deze van zomer 12 to 12 op Omroep Fijn Rijen. Goedemiddag.

0: Zo'n lekkere echte dansplaat van Calvin Harris en Ellie Goulding. En Miracle zijn degene die helemaal niet kan dansen. Het is 1:30. Ik zeg goedemiddag.
1: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
2: Goedemiddag en welkom bij het derde agendablok. We waren gebleven bij Tweede Pinksterdag wat betreft de agenda. En maandag daveren de motoren weer over het asfalt tijdens de Pinksterrace op Raceway Venray. Op Tweede Pinksterdag namelijk komen verschillende raceklassen in actie, van Stockcar F1 tot de V8 Oval Series en National Hot Wats. Het circuit verandert dan de hele dag in een spektakel vol snelheid, lawaai en rokende banden. En ook is er voor de kids ook nog een groot speelkasteel, dus die hoeven zich ook niet te vervelen. De trainingen starten in de ochtend en vanaf 11 uur maandagochtend beginnen de races. En Race Venray ligt in de Peelweg 47 in IJsselstein. En zoals ik al zei, begint 's morgens om 9 uur en het duurt tot 6 uur in de avond. En er zijn kosten aan verbonden. Zondag verandert het Odenpark in Venray in een plek waar natuur en kunst samenkomen tijdens een bijzondere workshop. Kunstenaar en landschapsarchitect Mirthe van Laarhoven neemt je dan mee op pad in haar wereld vol nieuwe natuur. Je kijkt met andere ogen naar bomen, bladeren en wat je in het bos kan tegenkomen. En samen ontdek je hoe je met natuurlijke vondsten kunt werken en er iets nieuws van kunt maken. Een creatieve wandeling wordt het dus. En de wandeling start bij het Odenpark Theehuis aan de Merslosseweg 117 in Venray. En het duurt 's middags van 1 tot 3 uur. Komende dinsdag kun je in Venray een EHBO-cursus volgen, speciaal voor baby's en kinderen. De avond is bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen werkt of in de buurt van kinderen is. Je leert wat je moet doen bij ongelukken, verslikking en verstikking wellicht ook, of andere noodsituaties, en hoe je snel kunt handelen. Ook reanimeren komt aan bod, zodat je beter voorbereid bent als het echt nodig is. De cursus is gratis en wordt gegeven door Match voor Vrijwilligers. En dat is aan de Dr. Poelstraat 6 in Venray. En dat is 's avonds van 6 uur tot 10 uur. Tot zover dit blokje agenda. Straks hebben we onder andere nieuws over de klimaat. De Klimaatcafé en nog vele andere zaken. Nu gaan we weer terug naar Venradio.

mocht je nog een lichtgat hebben in je agenda, dat is inmiddels opgevuld door de agenda van Bernie Hoevenaars. Hij vertelde je waar je dit weekend jou kunt gaan vermaken. Je kunt bijvoorbeeld naar Omer Fenra luisteren, dat is ook natuurlijk een heel goede optie. Met muziek van de Soul Asylum, hier is een Runaway Train.

Hij blijft me positief verrassen, deze Douwe Bob met zijn muziek. Deze is weer zeker de moeite waard hier op Omroep Venradio nog tot 2 uur. En we gaan een paar leuke dingen doen, een paar leuke plaatsen draaien. En dit is wel een van mijn favorieten, kan ik je wel vertellen. Roxy Music op de speakers. In de studio hier op standje 10, zodat mensen mij kunnen horen meezingen. Want dat kan ik dus niet. Dat ga ik wel doen, stiekem. Hier is Angel Eyes.

dat is echt zo'n typische oorworm, deze plaat van Kylie Minogue. En inderdaad, Can't Get You Out of My Head. Als je hem dan gehoord hebt, dan blijft hij urenlang in je hoofd zitten. En ik vind het wel een leuke plaat, maar op een gegeven moment ben ik hem spuugzat, kan ik je wel vertellen. Tot zover bijna mijn aandeel op deze zaterdagmiddag bij Omroep Venray met Ven Radio. Zometeen na twee uur lang Marco op de speaker. Ik moet nog even een verzoekje afwerken voordat ik eruit ga, zeg maar. Want Suzanne vroeg een plaat aan van de Gibson Brothers en Non-Stop Dance. Die ga ik graag voor je draaien. Die komt er zo meteen aan, gevolgd door Bruno Mars, I Just Might. Wij spreken elkaar volgende week waarschijnlijk weer tussen 12 en 2 op deze zaterdag. Ik zeg een prettig weekend en maak eens moois van.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: zijn we weer. Een hele goede middag. Ja, standje 13 graden buiten hier. Ongelooflijk. Tenminste, ze voelen het al aan. En hier op de radio hoor je Lenny Kravitz en Fly Away.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou, voor jou.
0: Hallo allemaal, we zijn er weer. We zijn er allemaal.
3: Oh, kijk, we zijn begonnen. Ja, wat dag iedereen, we zijn er weer.
1: Dit is de middagformule.

0: dit de middagformule.
1: Ja, welkom. Het is zaterdagmiddag 23 mei 2026. Ik kijk naar buiten en... Yo, wat een weer, hé! Nou, dat dus. Wat is lekker weertje, hoor. Misschien nog een beetje klam ook op sommige dingen te doen. Dus ga je niet te veel inspannen. Doe lekker rustig aan. Geniet van het weer. Pak een drankje erbij. Hey, we hebben net Lenny Kravitz gedraaid met Fly Away. En ik wil het heel even hebben over de dochter van Lenny Kravitz, Zoe. Zij schijnt dus verloofd te zijn met Harry Styles. Zij was er zo dol enthousiast dat ze haar verloofde Harry Styles onlangs kon steunen tijdens een aftrap van zijn tournee in Amsterdam. Vorige week was dat namelijk, dat meldde het Amerikaanse tijdschrift People op basis van een ingewijde. Ja, die tour heet dus Together Together. Begon dus in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En zij bezorgde 16 mei de eerste van de 10 optredens die dus gaan komen. Nou, we hebben er dus denk ik al 2 of 3 gehad. Er kregen ook heel veel klachten over te zijn. Waardoor dus de Johan Cruijff Arena de podium moest kunnen aanpassen. En alle toestanden op en aan. Dat liep niet helemaal lekker zo. Maar goed, wel even een leuk weetje om te weten op deze zaterdagmiddag. Ik denk, dan hoef je het zelf niet meer op te zoeken. Dat scheelt dan weer. Hey, ik heb ook nog wel leuke muziek meegenomen vandaag. Het Standje Buurruzie is terug en wel een hele bijzondere. Het is een band die we heel goed kenden uit de Zero's natuurlijk. Ja, niet zo heel verrassend natuurlijk. Die hebben we al vaker gehad. Maar ik laat zo meteen even een stukje horen. Is dat goed? Dat denk ik wel.
2: Dit is de middagformule voor jou bij Omroep Venero.
1: Want als ik die nieuwe of als ik die grote hits van hun in het verleden nog eens keer even op tafel gooi, dan krijg je echt wel een ja momentje hoor. Maar goed, dat was zometeen dus Stromae met Tour Le Mem en dit is Now Horen en zijn nieuwste dinnerparty.

Oh my. Een lekkere Franse liedje, Tout le même. Omroep Venraai, tijdens de middagformule. Met nu een plaat dus van Wet, Wet, Wet. Maar de geestelijke vader van het liedje is niet Wet, Wet, Wet, maar de Trucks. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden dus een hit mee. En op de soundtrack van Four Weddings and a Funeral is dus de versie van Wet, Wet, Wet uit 94 te horen. Dat is deze plaat. Even leuk om weer even uit de schat te pakken. Want waarom niet, joh? Op deze zaterdagmiddag is dit Love's All Around.

Wet. En love is all around hier op 92 FM. Omroep Venray, ook voor jou dus tijdens de middagformule. En natuurlijk ook voor nieuwe muziek. En dat is elke week wel een beetje een vast dingetje hier rond de tijdstip, rond 20 over 2. En qua naam is het geen hele onbekende hoor. Sterker nog, het is de man achter bijvoorbeeld deze plaat. Ja, deze plaat heet dus Fragile. Oh, lekker hé. Ja, dat is dus één. Maar misschien ken je hem beter van deze plaat. Ja, ik heb het over Cameron Whitcomb. Natuurlijk heeft die tweede plaat in de top 40 gestaan. Die eerste weet ik niet zozeer, maar staat wel in het bakje van de hits bij ons in het systeem. Dus die zal ongetwijfeld wel vaker voorbij zijn gekomen. Ik kan er eentje aan toevoegen. En het is geen soloplaat van Cameron Whitcomb alleen. Nee, het is samengemaakt met Diplo. De producer, DJ, wat het ook is. En of dit nou een grote hit zal gaan worden, of het nou opgepakt gaat worden door de rest, weet ik niet. Ik ga wel een poging wagen om te draaien voor je. En misschien bevalt het wel, misschien bevalt het niet. Daar is het rubriekje voor. De nieuwste plaat heet Would You Still Love Me? Hier bij Omroep Venray.

0: je dit als volkslied wel eens voorbij komen. Butterfly, Omo Fenai. Het klinkt lekker, hoor. Butterfly. Maar dat is niet het nummer wat ze zingen. Zometeen, als het gaat om ja, wat überhaupt wel past bij deze dag. Ja, het goede weer dan in ieder geval. Dus gaat dat morgen ook zo zijn? En vanavond ook? Ja, we gaan het zien. Zometeen ga ik dat alles over vertellen. Maar eerst, heb je het nieuwe 92-idee al gehoord? Zo!
1: Omroep Fenrai tipt. Deze heet.

Tracy Abrams en Hit the Ball. 92 idee, dus die zullen aanronden bij de S. Gaan veel hoger hier bij Omroep Venray. Dan het weer van vandaag en morgen. Tot vandaag, zonnig, joh, echt. Met wat sluierbewolking en enkele stapelwolken. De lucht wordt nog wel iets warmer en vochtiger dan gisteren. Dat is zeker wel gelukt. In de loop van de middag en in het begin van de avond zijn in Limburg temperaturen van 29 à 30 graden te verwachten. Dan morgen overdag wordt het vrij zonnig met enkele dunne wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft droog en bij een zwakke en af en toe matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het drukkend warm. In de loop van de middag wordt het ook weer maximaal 28 à 29 graden. Let wel op, de zonkracht is tussen circa 11:30 en 15:30 zeer sterk. UV-index nummertje 7. Dus smeren is wel aan te raden. En zometeen gaan we het weer doen, nog een nieuw spelletje horen, maar dan achterstevoren. En dit is Michael McDonald hier bij Omroep Venray.

Justo en Post Malone met Jackie Chan. Ja, we gaan het weer doen nog. Het spelletje horen, maar dan achterstevoren. Terug van weg geweest, na een beetje afwezigheid natuurlijk. Het spelletje van de zaterdagmiddag. En de bedoeling is natuurlijk vrij simpel. Ik laat jou dus een fragment horen van een plaat. En ja, dan zoek je dus de titel en de artiest bij. Weet je dus uiteindelijk die plaat te herkennen, dan hoort het graag van je. Het enige wat dan wellicht wat uitdagender zou kunnen zijn, is dat dat fragmentje wat je zou laten horen achterstevoren wordt afgespeeld. Dus ja, misschien herken je die plaat alsnog. Dan laat het even weten natuurlijk. En anders wordt het inderdaad wel eventjes puzzelen. De opgave van deze week luidt als volgt. Komt-ie aan.

0: mocht je het weten te herkennen. Het is wel een pittige deze. Ik was wel even vergeten hoe die ging. Mocht je weten welke plaat het is die je zojuist achter tevoren hebt gehoord, ga dan als een snelheid van het geluid richting omroepfanrij.nl en druk dan op die groene knop. En dan ziet je antwoord daar verschijnen hoor. Komt ie aan.
1: Ga naar omroepfanrij.nl en druk op de groene knop.
0: Kom maar door.

Miley Cyrus, Younger You. Omhoog en hij daarvoor je Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Deze mogen we wel eens vaker gaan gebruiken voor montages als het gaat om het aankomende WK. Deze plaat van Carolina Liar, Show Me What I'm Looking For. Geweldige plaat.

qua montages, hè? Waar ik het net over had. Bij deze plaat. Ja, de NOS heeft altijd bij elke WK of Olympische Spelen wel een plaat die over dat hele evenement heen gaat. In die montages die je dan voorbij ziet komen. Er was al eens de Empire of the Sun geweest en Handsome Poets. Deze plaat komt volgens mij ook eens weer voorbij. En ik dacht in het WK van 2010 of van 2012, het EK, ik durf het niet meer te zeggen. Maar ja, ze kunnen me sowieso nog steeds weer hergebruiken, want het blijft nog steeds goed. Devil and a Liar, show me what I'm looking for. Ik laat wel even wel iets aan je horen. Mocht je horen, maar als je tevoren een beetje gemist hebben, de opgave, daar zijn we nu dus aan het spelen. Ik zoek namelijk de antwoord op de vraag of je deze plaat weet te herkennen, die achterstevoren wordt afgespeeld. Laat hem even aan je horen, komt-ie.

Ja, mocht je dus weten, kom maar door. Omroepvenray.nl. En op die site staat zo'n grote groene knop bovenaan op de website. Als je daarop klikt, kom je uiteindelijk in het WhatsApp-kanaal terecht van onze studio. Dan kom je bij mij terecht. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Kom maar door. Ik hoor het graag van je als je weet welke plaat het is. En in uur 2 hoor je uiteindelijk het antwoord wat het is geweest. Tot zo.

0: winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen btw op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Winkel btw-vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam? Mam, luister je wel?
7: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: het is uur 2 van de middagformule, 3 minuten over 3. We spelen nog steeds een spelletje horen, maar dan achterstevoren. Maar dat duurt niet lang meer, want het antwoord komt naar je toe. Via omroepvenraai.nl en dan de groene knop door je antwoord achterlaten op de vraag welke plaat je zojuist, pak met 10 minuten geleden, achterstevoren hebt gehoord. En de enige die het goed had was vandaag Niels. Die kwam namelijk met Coldplay en Speed of Sound aan. Opgemerkt, want het was wel een pittige vandaag. Maar goed, bij deze Niels gefeliciteerd. De winst is voor jou vandaag.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is de middagformule met Marco Loemen.
0: Ja, zometeen nog muziek van Olivia Dean en Sam Fender. Wel los van elkaar deze keer. Hoe dat is? Ja goed, dat hoor je straks allemaal wel weer.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Welkom, het is de middagformule. Goedemiddag, ik hoop dat je geniet van het weer. En de zanger die ik voor je heb klaarstaan, de singer-songwriter, ja, die heeft wel ogen gestoord dit jaar. Samen met Olivia Dean. En dat is bij de prestigieuze Ivo Novello Awards ook niet heel erg ongemerkt gebleven. Deze singer-songwriter is uitgeroepen tot Songwriter van het Jaar. De jury noemde hem een van de belangrijkste stemmen in de moderne Britse muziek. Vooral vanwege zijn maatschappelijke, kritische en eerlijke songteksten wat hij maakt. Ja, de naam is Sam Fender.

Laat hem maar. Maar ik moet ook zeggen dat ik deze ook wel lekker vind, hoor, van hem. Ik ben wel een van de beste. En aangezien het weer er prima mee past. Niet al te veel stress. Lekker rustig aandoen. Met een zonnetje op je... Ja, op je radio dan ook meteen nodig.

Train met California Dreaming. Ze hebben wel eens momenten gehad als ze deze plaat moesten gaan zingen. Gewoon moesten optreden, zeg maar. En vanuit de directie, vanuit de management van die band, werd dus, konden ze dan niet live zingen. Dat moest allemaal geplaybacked worden. Nou, de band was het er niet helemaal mee eens. En ik weet niet, het is al een bekend verhaal zijn, maar in plaats van dat ze daar gewoon mooi in meegaan, hebben ze op een of andere manier bananen weten te smokkelen op het podium. En zijn ze die gewoon gaan eten tijdens het refrein. Ja. Om gewoon te laten zien dat het gewoon allemaal playback is. Het is allemaal nep. Ik weet niet of ze het daarna nog eens een keer hebben gedaan, hoor. Dan misschien de management even zeggen, weet je wat, vooruit dan maar.

0: Wat een merkje. Dat merk je misschien zelf niet, maar elke plaat die hij zelf heeft geproduceerd, dat zal het natuurlijk voor andere artiesten zijn. Maar ook van zijn eigen muziek bij sommige platen dan, hoor je dat wel een beetje terug door middel van gewoon vier beats op het begin van elke plaat. Bijvoorbeeld deze, Dust of Wind. Ja, je hoorde dus. Ja, dat is dus een van die voorbeelden. Bijvoorbeeld Happy is ook er eentje van. Ja, het begint een beetje te dagen. Of Marilyn Monroe. Different. Ja, of Doctor Work It Out. Samen met Miley Cyrus, zoals je hoort. En natuurlijk niet te vergeten, Blurred Lines. Ja, dat is dus een kleine greep in die hele de collectie als het ware. Er zijn er misschien nog wel veel meer. Maar 2014 is ook het jaar van een andere plaat die uit is gekomen. En die je misschien niet zo vaak meer hoort van die gast. Kom, get it bij.
1: Dit is de Memory Track van deze week.
2: You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that.

0: Het was de meest dysfunctionele organisatie waarmee ik in mijn leven te maken heb gehad.
1: Maar wel leuk. Wel allemaal leuk.

Between Days. En daarvoor 1992 Memory Track van Pharrell Williams uit 2014. Come Get It Bay. Dan het weer van de aankomende week. Op Pinkster maandag en dinsdag dan wordt het zonnig bij een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Het is wel erg warm. Enigszins drukkend warm. Met weinig wind. Temperaturen tussen 28 en 32 graden. Vanaf woensdag blijven we tot het einde van de maand droog met veel zonneschijn. De lucht wordt woensdag en donderdag beduidend droog en minder warm dan de komende dagen, waardoor het niet meer drukkend warm wordt en is. Het wordt op deze twee dagen maximaal 22 tot 25 graden met de laagste temperaturen op de woensdag. Daarna wordt het eind volgende week weer iets warmer. Ik geef even een sneak peek op het standje buurruzie voor deze week. Het is wel echt een tijd van een plaat, moet ik zeggen. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het heeft alles te maken met deze band, die ook onder andere een ballad heeft geschreven toen. Evanescence met My Immortal.

0: gebracht. Die je meteen weer terug in die tijd brengt. En welke dat is, hoor je straks. Maar eerst de weekendagenda met Bernie Hoevenaars.
1: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
0: Wie is Laafvaller, Bernie? Goedemiddag.
2: En welkom bij het laatste agendablokje voor vandaag. Droom je ervan om volgend jaar een echte vaste Norvenskraker te maken? Dan kun je komende dinsdagavond terecht bij de inspiratieavond van Lied van den Haas hier in Venray. Tijdens de avond helpen dan ervaren tekstschrijvers en arrangeurs nieuwe deelnemers op weg met ideeën, muziek en tips. En als je daar interesse in hebt, dan ben je welkom in het centrum aan de Marktstraat 6 in Venray. Begint 's avonds om 8 uur. Komende woensdag verandert het gemeentehuis in Venray in een toetslokaal voor het klimaatexamen 2026. In de raadzaal test je op een rustige manier je kennis over klimaatverandering en duurzaamheid. Van oorzaken tot oplossingen, alles komt voorbij en je ontdekt wat je zelf kunt bijdragen. In de gemeentehuis, dus in de raadzaal en de Raadhuisstraat 1 in Venray, en begint 's middags om 3 uur. En er wordt wel gevraagd om een mail te sturen als je mee wilt doen. klimaatcafé-venray@outlook.com. Op onze website en TextTV zie je meer informatie hierover. Dan komt Michiel Vos naar Venray. Want woensdag duikt Venray in het politieke klimaat van Amerika met Michiel Vos in de bibliotheek. En daar gaat hij vertellen over de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Vos woont in New York en groeide op in Groningen, en hij werkte eerst als advocaat en maakte later de stap naar journalistiek. En met persoonlijke verhalen en scherpe observaties geeft hij een helder beeld van de Amerikaanse politiek. Een interessante avond voor iedereen die wil begrijpen wat er in Amerika speelt. Bij BiblioNu aan de Gouden Leeuwpad 3 in Venray, en 's avonds van 7:15 tot 9:30. En hier zijn kosten aan verbonden. En dan zijn wij door de agenda heen. Er is nog veel meer in Venray te beleven. Kijk daarvoor even op onze website of op Omroep Venray Text TV. Meer agenda op de radio hoor je volgende week vrijdag tussen 6 en 7 in weekendkalender. Of anders volgende week zaterdag natuurlijk weer, hè, in blokjes om 9:30, 11:30, 14:30 en 16:30. Dan wens ik jullie nog een hele fijne avond alvast en een heel fijn Pinksterweekend.

0: Bobby Brown. En Two Can Play That Game. Het is tijd voor het standje burenruzie van deze week. Even die opgepropte energie een beetje weg te krijgen. Of om misschien nog even helemaal los te gaan op de muziek die bij ons fan gaat. Heb ik de nieuwste plaat van Evanescence voor je meegenomen. En de naam zeg je misschien niets. Misschien net ook de plaat die ik je net liet horen. Ik begon nog misschien geen lampje te branden, maar dit zou toch wel herkenbaar moeten zijn. Ja, dit is Bring Me To Life. En we hadden net natuurlijk My Immortal, dat was deze. Een andere plaat die misschien wel minder vaak te horen is van hun, maar ook redelijk grote hit is geworden, dat is Going Under. En ik denk dat je uiteindelijk wel kunt zeggen dat het standje burenruzie van vandaag een soort mix is, een versie 2 van Bring Me To Life en deze plaat, Going Under. Hij kwam vorige maand uit, om precies te zijn, in april, ergens volgens mij de 24e. En is een beetje een voorproefje van het nieuwe album wat eraan zit te komen. En dat heeft wel een beetje een soort van vibes van dat populaire album wat ze ooit zo uitbrachten. De muziekvideo is ook uitgekomen. En dat doet me dan weer denken aan het hele gebeuren van Bring Me To Life, dat hele muziekvideo. Dus ja, je kunt wel zeggen een beetje een versie 2. De nieuwste plaat van hun gaat er net zo ruig aan toe en heet Who Will You Follow?
1: Zet je radio op.

van Evanescence. En Hate. Als standje buurruzie voor deze zaterdagmiddag. Ja, ik zei al, beginnen al ruig aan toe hoor. Ze zeggen, als je er van houdt, zet hem in je Spotify playlist. Want die staat er al daarop. Ik vind hem wel goed hoor. Net zoals deze uit de jaren 80. Deze houdt al minder van jazz. Ja, en Johnny hates jazz. En I don't wanna be...

0: Ja, ik krijg gewoon zo'n gevoel bij deze plaat.
1: Ja,
0: hey, en weet je wat het toeval is?
1: Wat zeg eens?
0: Hij heeft een feel, de plaat.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, ik weet hoe de plaat heet.
0: Ja, bij deze. Ja, Rob Willems, helemaal fan rijk. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt wat gemist gisteren.
1: Ja, ik heb het weer gedeeltelijk geluisterd in de vrachtwagen. Dus,
0: Ja, precies. Weer een. Ja, we hadden het ook even over Antoon gehad. Ja. Jij hebt het al meegekregen, hè?
1: Jij gaat dat fragment dan niet draaien.
0: Die hebben we toch niet. Die hebben we toch niet.
1: Gelukkig, nee. Dat kun je niet maken.
0: Nee, we hadden het hier even achter het scherm even over gehad. Van, ja, dat het antwoord wat Alessia gaf. Ja, ik dacht bij mezelf, ja, die draait wel een beetje om de hete brei heen. Zeg maar gewoon van ja, het is niet. Ja, het is niet waar.
1: Ja, de vraag was dus van of Alexia, de prinses Alexia, een relatie heeft met de zanger Antoon.
0: Ja, precies. Ja. Die vraag werd gesteld van de week. En nou ja, inderdaad, ja, wat mensen goed kunnen zeggen, dus privé, ik ga er niet, niet over praten. Punt. Ja. Maar het was een lang antwoord waarin ik dacht, ja, hou het kort, want ik kreeg alleen maar meer vragen op. Ja.
1: Het is nooit goed bij die BL's doen, hè?
0: Nee, precies, dat is waar. Nee, dat is ook helemaal niet. Yes. Wat heb je zo meteen in de show?
1: Ik hoop dat ik een wereldprimeur heb.
0: Een wereldprimeur?
1: Ja,
0: moet iedereen naar fans gaan.
1: Er is een nieuwe single uit. En ik heb een appje gestuurd van. Hij heeft van mij gestuurd.
0: Ja.
1: En ik heb een appje gestuurd van. Mag hij vandaag op de radio? Komt hij volgende week pas uit? Nou, op 9 mei komt hij uit. En,
0: ja, ik zag hem in het postvakje. Ik wist het even niet zeker. Ja, ik hou hem maar lekker veilig.
1: Ja, maar ik heb een appje gestuurd van. Maak hem draaien. Maar ik heb er geen antwoord. Dus. Oh.
0: We hopen net voor 6 uur dat het nog net aan draaien, weet je wel?
1: Ja, nee, maar dat is, hem kennen, dan maakt dat wel dus.
0: Ja, precies. Ik denk niet dat die helemaal.
1: Twee handen op één buik zijn wij.
0: Ja, wie dat is, dan hoor je zo meteen.
1: Ons huisorkest.
0: Ons huisorkest. Ons huisorkest. Oh, dan. Voor de channels die weten wel wie het is. Dat denk ik ook wel. Hey, fijn weekend, succes zo meteen.

0: is om.
1: Ja, ik hoor het.
2: Het is echt om.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 mei is eind mei, hè. Dus wat dat betreft zal je plaat precies kunnen. Ik krijg ook even een berichtje binnen. Ik ben een reclamespotje vergeten te draaien. Of ik dan even wat doen. Nou, vooruit dan.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: is bij mij altijd van, nou altijd, maar meestal nog wel. Als het 25 graden meer is of meer, dan draai ik biertje barbecue van Lex Gaathuis en DJ's Fan. En dat blijf ik gewoon bij, hoor. Mocht jij iets willen horen, ik bedoel, zomerse muziek en dergelijke, laat het even weten. Wacht even, ik heb hem... ik moet al schuif opzetten.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.

leuk spelletje. Ik hou ervan. Zijn we gewoon even doen. Kom op, mijn vullig. Gewoon net zo'n. Dit is oude. En de happy ending. Ja, ik ga het toch wel uitleggen. Er is altijd wel iemand bij die nieuw is. Goedemiddag, mijn naam is Erik. En vanmiddag presenteer ik. De happy ending is een plaat. Niet een plaat die je moet raden.

spel moet je het einde van de plaat raden. De ending. En wat win je dan? Helemaal niks. Maar jij mag dus zeggen een week lang van... Hey, ik heb deze week de happy ending gewonnen.

0: Want ik ben benieuwd of je deze al meteen weet. Nee, dat weet je niet, hè? Weet je niet. Nee. Goed, maar als je het wel weet, dan stuur het even via de app nog een keer.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
0: Ik kreeg wel een reactie van Annemieke. En die zei van mij, die stuurde een appje van... Ga je Rotterdijs niet helemaal draaien? Was eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Ik denk een klein stukje. Want hij is zo langzaam. Maar Annemieke, als jij wilt horen...

Ik ga hier niks over zeggen. Ja, het is een blijzaam mooie plaat natuurlijk van Rotterdam. Het werd zomer. En hij is toepasselijk op deze dag.

0: het Engelse woord voor mij is May. Dan kom ik natuurlijk uit bij Brian May als Queen fan zijnde. En ik heb alweer een heel aparte versie van iets gevonden. Maar eerst gaan we even aandacht besteden aan...
1: De playlist.
0: De verjaardagslijst die in het wc hangt hier. In de play hangt, daar noemen we het ook de playlist. En wie zijn er vandaag op deze 23 mei jarig? Actrice Joan Collins. Als je denkt, ja, wie is dat? Nou, ze heeft vroeger in Dynasty meegespeeld. Was een beetje de tegenhanger van Dallas. En ook nog een keer in die film van Linda de Mol, die heette Alice in Glamourland. Misschien dat je dan iets meer zegt. Zij was alweer 93. Nou. Heidi Raines, een voormalig Sugar Babe, is vandaag 43 geworden. Freddie Wade, beter bekend als Junior Wade. Alhoewel, Junior. Hij zat in musical Youth als zanger. Heel lang geleden. Hij is inmiddels geen youth meer. Hij is 59 geworden. En de Amerikaanse countryzanger Jewel, volledig bij de burgerstand ingeschreven als Jewel Skiltje, wordt vandaag 52. En dan, ja, we gaan even terug naar 19.

0: Ik heb nog geen antwoorden binnen. Hoe kan dat nou? Volgens mij is het een beetje te moeilijk, hoor. Nou, dan heb ik een iets langere versie gemaakt. Deze duurt 12 seconden. Welk liedje is dit? Stuur het even door.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop. Dit is Weekenddienst met Erik van Opperdijk. Omroep.

0: lange solo-carrière hebben. Van, nou, ik geloof twee hitsingles. What's a Better Baby en We Belong to the Night, Ella Foley. Meatloaf hoor je, Paradise by the Dashboard Light. Deze 178, alleen deze versie is iets nieuwer. Die heb ik een paar jaar geleden een keer gemaakt. En dat zat een voetbalfragment in van de WK, EK, weet ik wel wat het is. Ik heb geen balverstand van voetbal. Maar 1998, dat Dennis Bergkamp, verhaaltje. Dus goed, even kijken. Dan moet ik even hier klikken dat ik mijn tekst ervoor schrijf. Want we gaan nog steeds meer jaartallen in de eten gooien.
1: Wat gebeurde er vandaag in 1976?
0: Ja, dit verhaal geloof je niet. Ja, die ken je wel, die vier met die maskers, met die geschilderde gezichten. Die speelt op 23 mei 1976 voor maar liefst 400, ja, 400

ik aan het denken dat het hem weer hoort. Toen al die ellende weer op het nieuws was met al die, die asielzoekers die nergens naartoe kunnen. Ter Apel zit helemaal dicht. Ze kunnen gewoon, ze moeten buiten slapen. En dus gelukkig zijn er dan andere plekken die dan aanbieden van oké, dan kom ik hier naartoe. Maar dan moet je wel weer morgen weer naar Ter Apel toe. Het is, dan heb ik zoiets van ja, kom, mag ik dan bij jou? Ja, ik moest er even aan denken. Ik denk, gaan we draaien ook. Nieuwe muziek. Hij is terug. Jet Rebel. Hij werd een jaar of 4, 5 geleden beschreven als een genie. Dat is wel een beetje. Nieuwe single heet Changes Coming Round the Bend.

0: kijk, ze zetten dus wel even Faithless erbij op de credits. Dus dat is wel goed. Baby Rexha en New Religion, gebaseerd op Insomnia van Faithless. Zo dadelijk in...
1: De 3 na 5.
0: De tweede uur. Ik weet niet of het bij jou is, maar ik heb afgelopen week mijn vakantiegeld mogen ontvangen. Haha, lekker extraatje. Wat ga jij hiermee doen op vakantie? Financieel gat opvullen? Nou, ik ga in ieder geval niet op vakantie en ik weet niet wat ik ermee doe. Maar daarom 3 platen straks over geld en...
1: De 3 na 5.
0: En tot die tijd even dit.
1: Wij onderbreken dit programma voor misschien wel belangrijk nieuws. Blijf gewoon zitten. We zijn zo terug met nog een uur weekenddienst.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
7: Omroep Venray.
8: Het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
11: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
10: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
12: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
0: Oh, je hoort even een speciale mededeling.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen?
14: Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team!
15: 4 uur. Dipje, ziekendienst.
16: Zo, dat zien we weer. Hè?
15: Tot 6 uur is dit weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

0: Let op, loop. Ik vond dat zo leuk. Dit is in de categorie...
1: Dit was live bij Omroep Venray presenteert.
0: In de tijd dat we het programma hadden, Omroep Venray presenteert op dit tijdstip. Het was, dit was 12 oktober 2014. Venray's band...

aan The Wall. Al die tribute bands van Pink Floyd die doen heel veel van The Wall en van Dark Side of the Moon. Maar zij hadden dus gewoon iets, al hebben het nog steeds, van gewoon tot aan The Wall en de rest doet de andere bands maar. En zij waren live hier, ik weet nog wel, 8 keyboards stonden er in de studio. Nou, niet in de studio, kom hier niet kwijt. We hadden de 12 kanalen nodig al voor de drums. Zo groot was dat ding ook nog eens een keer. We moesten het doen in de ruimte hieronder bij de zanger van Sint-Frans. Volgens mij staat nog een filmpje op YouTube. Het waren

klein gaat doen. Maar het is Venray's talent. En die komt 5 juni hier naar de studio van Venray. Eindelijk hier bij live optredens. Bracht wel de tijd op 17:20. We hadden 3 platen in de 3-5 die met geld te maken hadden. Want ja, je hebt misschien ook wel je vakantiegeld mogen ontvangen. En heb je wat extra te besteden. Je gaat al een financieel gat opvullen. Je gaat misschien wat leuke dingen extra kopen. Of je gaat misschien op vakantie. Daarom 3 keer geld. En dat 3 keer bestond uit ABBA met Money, Money, Money. Dire Straits, Money for Nothing. En Money van welk Floyd dus.

0: versie doen. Ik zal die langere versie even doen, want die korte was wel heel erg kort. Welk einde van welke plaat is dit? Oh, Hans en Petra, die weten het al, hoor. Die weten het al. Mocht jij het weten?
1: De 3 na 5.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Deze moet ik hebben.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
0: Stuur je antwoord even op omroepvenraai.nl. Staat de groene knop.

0: Oh nee, hè? Ja, oh, ik vind dit zo jammer, zeg. Een fade-out op deze plaat. Ken ik niet. Normaal is een staand einde. Heet dat gewoon boom klaar. Ik zal een keer vervangen door de juiste versie. Kirwee van Mister Mister. Kirwee, hè? Beetje, een beetje. Beetje zeg ik, Brabants. En religieus. Religieus onderwerp, hè? Dat zit te pas ik wel tijdens deze Pinksterdagen, hoor. Voordat we daarmee doorgaan met de religieuze dingen, even weer het volgende.
1: Hier volgt een politiebericht.
0: Nou.
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Nou, politie. Nee, morgen, dat is zondag. Ja, normaal gesproken hoor je op zondag tussen 2 en 5, zondagmiddag live. Dat is verzet. Dat gaat naar maandag, naar tweede Pinksterdag. Dan zijn die voetbalwedstrijden, dan zijn al die wedstrijden die normaal zondag zijn. Dus morgenmiddag geen zondagmiddag live. Gewoon lekker 3 uur dan ook weer verder met non-stop muziek. Maar maandag dus, tussen 2 en 5, zondagmiddag live.

bezongen is. Maar ik zei het al, het heeft een andere betekenissen. Ik heb het over Gloria. Nou, iedereen kent het liedje Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de Gloria. Wat is dan Gloria? Niet de meisjesnaam, nee. Dat is een betekenis, dat het, is de wens voor een fijn leven. Nou, dat is leuk. Dan heb je die religieuze uitdrukking Gloria in Excelsis Deo. Dat is in Latijn. Dat staat voor ere en roem. Ja, je leert hier wat bij, hoor. Maar de meisjesnaam Gloria, zonder toevoeging. Dus gewoon alleen maar Gloria, punt. Ik heb even gekeken in het hitdossier. Ik heb die actuele versie. Staat maar liefst 7 keer in het hitdossier. En we pakken er 2 van. We beginnen met de Noord-Ierse zanger Sir George Ivan Morrison. Ik ken het beter als Van Morrison. Ja, dat is een beetje korter. Die had zijn laatste hit in de top 40 van de zomer van 1993. En dat was een nieuwe versie. Ja, cover. Ja, hij heeft zelf gezongen. Een nieuwe versie dus. Van de versie die hij zelf zong als de zanger van de groep Damn Nicky.

0: Umberto Tozzi. Dat deed hij in 1979. Nadat hij 2 jaar eerder in 1977 met zijn debuutsingel Ti Amo... Ti Amo... dan brak hij alle records in Italië door 7 maanden... op 1 te staan in een Italiaanse hitparade. 7 maanden, 1977 was het, hè? Hij bracht 2 jaar later de single Gloria uit... en Nederland had destijds maar liefst 3 landelijke hitlijsten. Nou, ga ik ze alle 3 even noemen. Gloria van Umberto Tozzi bereikte de 21ste positie in de Nederlandse top 40... nummer 29 in de nationale hitparade... en nummer 23 in de Tros Top 50. Zeer verwarrend destijds. En dat was ook nog eens een keer een Europese hitlijst bij Hilversum 3.
1: Ja, die bestond toen nog wel.
0: En daar werd de 3e plaats bereikt. Het was een lijst met alle Europese hitlijsten bij elkaar gevoegd. Dus, oké, tijd voor 2 maal.

Sorry voor het piepje. Quincy Abrams met een 1-2-idee. Hit the wall. Hij is mooi, die plaat, hoor. Het is 23 mei, het is 17:15. En mei maand is bij mij Brian May maand geworden. Ja, je gebruikt als... Je gebruikt Alex Smoesje om iets van Queen te draaien. Ook al is dat maar solo materiaal van Brian May. We begonnen 2 mei met nummer 39. 9 mei hadden we Starfleet. Een nummer samen met onder andere Eddie Van Halen. Vorige week hadden we Too Much Love Will Kill You. Die grote hit van hem. Maar dan weer tijdens een live tribute concert. En ditmaal hebben we een andere live versie. Iedereen kent MTV. Maar wie van jullie kent de muziekzender VH1 nog? VH1 was een zusje van MTV, maar die richtte zich vooral op een iets ouder publiek dan het MTV-publiek. Ook VH1 deed akoestische sessies, net zoals MTV deed met wat hun noemden de Unplugged-sessies. En op 16 september 1998 stond VH1 een semi-unplugged-sessie uit met de Brian May Band. Niet volledig unplugged, want dan zou hij zijn beroemde Red Special-gitaar niet kunnen gebruiken, maar toch, ja, redelijk unplugged. Ik heb gezocht, maar ik heb geen hi-fi stereo-opname kunnen vinden. Dus je moet het doen met de opname van de VHS-band. Mama, wat is dat, de VHS? Ja, leg dat thuis maar even uit, ik doe dat niet. Het nummer is trouwens gebaseerd op een gitaarriff van het nummer Morning Sun van de Ierse band Taste. Dat zat toen de tijd nog Rory Gallagher op gitarist. En dat nummer is uit 1969. En dat nummer ging zo. En wat is dit dan?

0: Let op. Dit moet je even onthouden. Ik bedoel, we hebben een spelletje. Happy ending. Dit einde ga ik een keer gebruiken. Dit. Ga ik een keer gebruiken, hoor.
1: Het is jammer. Maar het is alweer
0: tijd.
1: Voor de laatste plaat. In weekenddienst.
0: Maar nu hadden we een ander spelletje in het spelletje zitten. De happy ending. En Petra had het goed. Hans niet. En Sjaak ook niet. Ja, nee, die hadden het wel goed. Maar die werden niet uitgekozen. Vandaag Jack Willems met zijn hit... Hitdossier? Nee, muziekdossier. Ik sta er diep, zeg. Even kijken, hoor. Muziekdossier. En nogmaals, morgen tussen 2 en 5 geen sportprogramma. Maar dat komt te vervallen. Dat gaat maandag tussen 2 en 5 doen. Hoe lang heb ik nog? Nog 6 seconden. Ga ik een heel fijn weekend wensen. Ik mag morgen wel lekker een leuk bandje doen. Moet je kijken. Dit is de oplossing van deze week. Double.

0: Dit was het dan. Bedankt voor het uithoudingsvermogen. Houdoe.
1: Erik, geluk jongen. Tot gauw.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
7: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
8: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden van Muziekdossier. Welkom bij Omroep Venray op deze zaterdagavond 23 mei. Hopelijk zit je lekker relaxed deze avond. Misschien nog even nagenieten van de zaterdag met een drankje erbij, de radio aan en even helemaal lekker niets moeten. Waar je ook luistert, fijn dat je erbij bent. We zijn vanavond begonnen met het heerlijke ritme van The Obvious Child van Paul Simon. Zo'n plaat die meteen beweging brengt in je avond en je spontaan zin geeft in een muzikale roadtrip. En die reis zetten we natuurlijk gewoon verder voort, want straks hoor je onder andere Van Morrison met The Bright Side of the Road, Eric Clapton en ook het nieuwe werk van The Rolling Stones. Oude helden die nog altijd weten hoe je een zaterdagavond muzikale kleur geeft. 2 uur lang reizen we samen door 7 decennia muziekgeschiedenis. Van vinylklassiekers tot de muziek van vandaag en misschien zelfs de favorieten van morgen. De WhatsApp staat natuurlijk weer open. Laat weten waar je luistert, wat er vanavond op tafel staat of welke plaat jou meteen terugbrengt naar mooie herinneringen. Mijn naam is Jack Willems. Fijn dat je erbij bent. Dit is Muziekdossier bij Omroep Venray.

Geweldige klank uit 1979. Het was Van Morrison, Bright Side of the Road. Zo'n nummer waarbij je spontaan het gevoel krijgt dat zelfs een omweg ineens een goed idee wordt. We blijven nog even in het gezelschap van een echte muzikale grootheid, want ook de volgende artiest draait al tientallen jaren mee in de absolute top. Gitaarlegende, songwriter, rasmuzikant. En iemand die inmiddels net zo tijdloos klinkt als zijn eigen platenkast waarschijnlijk ruikt. Dit is in 1985, Eric Clapton met Forever Man.

plaat uit de tijd dat schoudervullingen groot waren, MTV nog muziek draaide en Clapton simpelweg overal tussendoor soleerde alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Dit was Forever Man, 1985. En dan nu tijd voor misschien wel de grootste rock'n'rollmachine die deze planeet ooit heeft voortgebracht. Want ja, de Rolling Stones blijven gewoon doorgaan. Alsof ouder worden ergens in een contract uit de jaren 60 bewust is doorgestreept. Mick Jagger, Keith Richards en natuurlijk ook nog altijd Ron Wood. Drie mannen die inmiddels samen meer rockgeschiedenis hebben meegemaakt dan de gemiddelde platenzaak aan vinyl in bakken heeft staan. En toch staan ze er nog steeds. Meer dan 60 jaar onderweg en nog altijd nieuwe muziek maken die wereldwijd meteen de aandacht trekt. Blijft bijzonder. Je hoort In The Stars, de nieuwe van de Rolling Stones.

0: Ja, Chicken Skin Music, de nieuwe van de Rolling Stones in The Stars. Eerst verscheen het stiekem onder de oude schuilnaam The Cockroach en alleen op een heel gelimiteerde vinyl release. Fans hadden het meteen door, dit zijn The Stones. Later bleek het dus de voorloper van het nieuwe album Foreign Tongues te zijn. In The Stars is de meer toegankelijke, radiovriendelijke single. Maar Raw and Twisted is juist die vuige blues-rock-kant van de Stones waar Keith Richards helemaal op los mag gaan.
1: Het muziekdossier.

Nederlandse poprock van de buitencategorie met die heerlijke sfeer van de vroege jaren 80, waarin alles net een beetje filmischer klonk. Je hoorde Vitesse, Rosalind, 1982. En over karakteristieke bands gesproken, dan kunnen we natuurlijk niet om de mannen van Kiss heen. Wereldberoemd om de schmink, de vuurspuwende shows en de torenhoge laarzen. Maar stiekem maakten ze ook gewoon steengoede melodieuze platen. En de volgende is daar een perfect voorbeeld van. Minder hard dan mensen misschien verwachten van Kiss, maar juist daardoor zo sterk. 1979, hier is Kiss met Sure Now Something.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer onze tijdscapsule uit de 80's. Ditmaal uit 1987. Met daarin drie grote hits uit dat jaar. Michael Jackson met Bad, Terence Trent D'Arby met Wishing Well. En Prince met Sign of the Times. Soms heeft een plaat eigenlijk niet veel uitleg nodig. Een beat, een stem en je weet meteen waar je bent. Stromae wist in 2009 heel Europa stil te krijgen en tegelijk aan het dansen te krijgen. Met een nummer dat eigenlijk gaat over de drukte, sleur en vermoeidheid van het dagelijkse leven. Best knap trouwens. Een existentiële crisis verpakken alsof het de beste zaterdagavond van het jaar is. Hier is de maestro himself, Stromae. Alors, une danse.

maestro himself, Stromae, met Alors une danse uit 2009. Zo'n plaat waarbij stilzitten eigenlijk officieel onmogelijk wordt verklaard. We blijven nog heel even in die lekkere late night vibe hangen, want de volgende track glijdt langzaam richting de sfeer van de zaterdagavond hier bij Omroep Venray na 8 uur. Want als muziekdossier straks om 8 uur de studiovloer verlaat, neemt André het stokje weer over met Total Dance. Dus beschouw dit alvast als een kleine muzikale knipoog richting wat hierna nog allemaal uit de speakers komt rollen. Je hoort Drake, Black Coffee, samen met Joya Smith, Get It Together 2017.

You Need Me. To Get This Shit Together, Get It Together. Van Drake, Black Coffee en Joja Smit uit 2017. Een bijzondere samenwerking eigenlijk, want je hoort hier verschillende muzikale werelden prachtig samenkomen. De diepe, warme house-invloeden van de Zuid-Afrikaanse DJ Black Coffee, de soulful stem van Joja Smit en daaroverheen die relaxe stijl van Drake. Het nummer ademt echt die nachtelijke sfeer van een strandbar ergens aan zee. Lichte laag, temperatuur precies goed en gesprekken die steeds zachter worden naarmate de avond vordert. Geen harde clubtrack, maar juist zo'n plaat die op gevoel binnenkomt. En van die zwoele late-night vibe schakelen we nu moeiteloos door naar pure mediterraanse dansvloerenergie. Een track die eind jaren 2000 letterlijk overal opdook. Van strandtenten tot autoradio's en vakantie.

varren. Mo en Pommelien Thijs met het midden uit 2024. Een nummer dat precies raakt aan dat gevoel van zoeken, twijfelen en ergens tussen vasthouden en loslaten in blijven hangen. Klein gebracht, maar daardoor juist sterk. En dan maken we nu een sprong naar een artiest die momenteel ontzettend hard gaat internationaal. Rauwe stem, beetje eigenwijs randje en songs die klinken alsof soul, indie pop en rock elkaar ergens diep in de nacht tegen het lijf zijn gelopen. Dit is Lola Young, One Thing.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden. Welkom terug bij het tweede uur van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. We trapten dit uur af met een echte cultklassieker. Een nummer dat inmiddels voelt alsof het altijd al heeft bestaan. Iggy Pop schreef The Passenger in 1977, terwijl hij samen met David Bowie door Berlijn trok. Een stad vol rauwe energie, nachtleven, kunst en vervallen schoonheid. Omdat Iggy toen zelf geen rijbewijs had, zat hij vaak letterlijk als passagier naast Bowie in de auto terwijl ze door de stad reden. Daar ontstond het idee voor dit nummer. En misschien hoor je dat ook wel een beetje terug in de plaat. Dat gevoel van kijken naar de wereld die langs je heen glijdt terwijl de nacht langzaam over de stad valt. Minimalistisch, hypnotiserend en vooral tijdloos. 1977 was het voor The Passenger van Iggy Pop. Dan naar 1976. We schakelen over naar pure punk-energie uit New York. Korte nummers, leren jacks, gescheurde spijkerbroeken en drie akkoorden die de muziekwereld voorgoed veranderden. Hier zijn de Ramones, Blitzkrieg Pop.

2024. Feels like I'm falling in love. Je hoorde Coldplay. Coldplay bewijst eigenlijk al meer dan 20 jaar hoe knap ze sfeer kunnen bouwen in een nummer. Wat begon als een Britse studentenband groeide uit tot een van de grootste acts ter wereld. Maar ze blijven zoeken naar nieuwe sounds zonder hun herkenbare gevoel kwijt te raken. Hun nieuwste werk klinkt vaak wat lichter, warmer en optimistischer. Muziek die perfect past bij autoritten in de avondzon, festivals of gewoon zo'n zaterdagavond waarop je even alles loslaat. En dan gaan we naar een artiest die emotie op een totaal andere manier wist te raken. George Michael was veel meer dan een popster. Een geweldige songwriter, producer en zanger. Met een stem die tegelijk krachtig en kwetsbaar kon voelen. Met Father Figure in 1987 liet hij een veel serieuzere en volwassenere kant van zichzelf horen dan veel mensen uit de Wham-periode misschien verwachten. Een warme, mysterieuze plaat die inmiddels al decennia moeiteloos overeind blijft.

Oregon Dance Classics, zoals je dat van ons gewend bent. Iedere zaterdag en zondagavond in het tweede uur op het half uur. Ditmaal met Barry White, The Whispers en KC en de Sunshine Band. Veel dansplezier. We've loved. We've shared.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer onze Pentagon Dance Classics voor vanavond. Met daarin Barry White, Can't Get Enough of Your Love, The Whispers and The Beat Goes On. En KC en de Sunshine Band als laatste met I'm Your Boogeyman. Maar we gaan gewoon nog even door. Earth, Wind and Fire, Shining Star.

Ja, geweldig. 1978, je hoorde Toto met Hold the Line. Zo'n plaat die meteen bewijst hoe belachelijk goed die band muzikaal eigenlijk was. Strakke gitaren, toetsen, power, alles klopt gewoon. En dan gooien we het stuur nu een stukje losser in de hand. Tijd voor een nummer dat klinkt alsof het met een glimlach is opgenomen. Relaxed, laid back en precies genoeg swagger om al meer dan 50 jaar moeiteloos overeind te blijven. Steve Miller noemde zichzelf hierin een gangster of love, een space cowboy en natuurlijk de Joker. En eerlijk, alleen in de jaren 70 kwam je daar nog gewoon mee weg zonder dat iemand vragen stelde. 1973, Steve Miller Band, The Joker.

0: Dit is het muziekdossier.
1: 1973, de Joker van de Steve Miller Band. En hiermee zijn we inmiddels alweer bijna aan het einde gekomen van deze zaterdagavond van muziekdossier. 2 uur lang hebben we weer gereisd door 7 decennia muziekgeschiedenis. Van tijdloze klassiekers tot muziek van vandaag. Van gitaren en soul tot pop, rock en alles wat daar tussenin past. Maar we sluiten niet af zonder nog 1 prachtige Nederlandse plaat. Uit 2024 gooi je zo meteen Mo en Douwe Bob met Kun je nog niet even blijven. Een toepasselijke titel misschien, want na 2 uur muziek zou je best nog wel even blijven luisteren wellicht. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond en alvast een hele mooie zondag toe. Mijn naam is Jack Willems. Bedankt voor het luisteren naar Muziekdossier hier bij Omroep Venray. En blijf vooral luisteren, want na het nieuws neemt André het van me over met Total Dance, een uur vol heerlijke dance. Tot morgen!

0: het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Vendraai.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.

24 mei 2026. Dat trapt eraf met tracks in trance versie. Onder andere de eerste track, een nieuwe track van Aida en Starlight. En erachter aan deze, een gouden oude van hem.

informatie over festivals die eraan zitten komen. En nieuwe muziek. Ook niet te vergeten de Dance Classic voor de week, waar je voor je iedere week een mail kunt sturen. totaldance@omroepvangrij.nl. Straks meer informatie over festivals die eraan zitten komen en die geweest zijn afgelopen weekend. Daar gaan we nog even een terugblik op. Maar eerst muziek van Dean. Johnny. Action Dutch. Enjoy.

muziek van Jack Back en Citizen Kane en Supercycle. De Nederlandse man heet officieel Wessel. Hij zit in de house, Latin en techno. Het is maar dat je het allemaal even weet. Goed, even terugblik op vorige week. Want vorige week was er het festival Lake Dance, de eerste liedje van dit jaar. Ik ga nog vooruitblikken wat er in de volgende editie gaat komen. Maar een van de hoogtepunten was wel toch deze man om een keer terug te horen. Muziek van Gabri Ponte en Mockingbird. En draag aan, muziek van Brennan Hart.

dat was de heerlijke muziek vorige week van Brandon Hart. Samen met Code Black. Tonight I Will Never Die. En dat was dus allemaal vorige week op de editie, de eerste editie van Lake Dance. En 8 augustus is de tweede editie. Daar ga ik straks nog even vooruitblikken wat er allemaal te doen is daar. En Lucas en Steve waren ook zo goed. Daar was heel veel plezier daar. En dan denk je van, dan gaan we een beetje door in een rustig ritme. Nou, we blijven een beetje in de drum en bass vandaag. Dit is de rijding volgende week ook voor de eerste keer. Georgina Aguilera.

muziek van Aardbad en Flame. Daar kan ik nog wat nieuws over vertellen. Als je toe bent aan een festival wat groots is opgezet, dan moet je zeker zaterdag 24 oktober in de gaten houden. Want dan is er het EMF-festival in de Johan Cruijff Arena met onder andere

0: Dat is dus allemaal op 24 oktober aanstaande in de Johan Cruijff Arena. EMF Festival. Wil je meer informatie erover? Google even op EMF en je komt er vanzelf ergens wat bij uit. Dus. Goed, hoog tijd geworden voor een andere een vrouwelijke DJ. Die ook iedere jaar wel achter de présence geeft op Tomorrowland. En dat is deze dame.
1: The embrace of infinity. We become one with the pulsating universe. Surrendering to eternity. We transcend into the melody of trance and essence.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Intertwined in the night.
0: Emily Lenz, hebben we het over. Is you and me.

and I have friends everywhere. Hoogste tijd geworden voor de dance. Klaasje van de week in de week. Zijn track waarvan je zegt, oh ja, die. Het kan een oude zijn en het kan een wat jongere track zijn. Maakt allemaal niet zoveel uit. Vandaag een inzending van Stefan. En

Festival Tomorrowland. Er zijn twee weekenden. De weekend 1 is van 17 tot en met 19 juli. En weekend 2 is van 24 tot en met 26 juli aanstaande.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee koopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen... vanwege een mogelijke ebola-besmetting, heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen... De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag... maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest... waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd... tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado... om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest... Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation... waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt... met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is dit de Omroep Venray Dance Night?

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tot middernacht is dit...

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vindraai.
1: 90.2 FM.